wasn't said. The world wasn't bloomed.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde minder deelnemers, alles verliep wel rustig. Verkopers op de tweedehands-app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleren te verkopen. Want dan verkoopt het beter. Maar die verkopers vermelden niet dat ze AI gebruiken. En dat is nochtans verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
3: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone. Want eigenlijk als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
2: Experten roepen Vinted daarom op om AI te verbieden. En Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Alexander Blok staat in de kwartfinales na winst in 4 sets tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Blok had nogthans last van een ribblessure, maar kon het dus toch afmaken. In de kwartfinales speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitter van zijn regeringspartijen. Om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde ligt alles toe in de podcast HLN Vandaag.
3: Op het einde van de rit denk ik dat het grootste pijnpunt toch zal zitten bij de verlaging van de lasten op arbeid. Je weet dat elke partij daar in de campagne mee heeft uitgepakt. Werken moet meer lonen. Maar als je minder belastingen heft als staat, ja, dan zit je weer met een bijkomend gat.
2: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde wel iets minder deelnemers. Alles verliep rustig. In Overasselt, in Nederland, heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe of waar. Ook de voorbije dagen vonden speurders al meerdere keren vuurwapens. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. 2 agenten raakten ook gewond. In totaal zijn meer dan 30 mensen aangehouden, onder wie 2 Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks Belgische tennisgeschiedenis geschreven. Hij plaatste zich gisteravond als eerste Belg ooit voor de kwartfinales in New York. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. En dat betekende voor hem...
4: enorm veel. Ik denk dat we in het Belgische tennis altijd wel grote naam hebben gehad. Om daar deel van uit te maken en de eerste Belg te zijn, is sowieso iets dat ik niet voor het zekere neem. Dat is sowieso wel een mooie prijs voor al dat ik heb gedaan de laatste tijd.
2: Bloks moest wel bijna opgeven omdat hij veel last had van een ribblessure. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
5: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
6: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
7: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
6: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
7: Allee, ik ben erbij.
6: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
10: Ah wel, dat is vreet en betant.
8: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
9: Leon, wat doe jij?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
12: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
13: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
14: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Witok van de lijn.
16: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
15: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de latenploeg en camerabewaking. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt in de podcast Haarlijn Vandaag uit wat de pijnpunten zijn.
17: Dat zijn eigenlijk een beetje de klassiekers tussen links en rechts, alhoewel er ook opvallende allianties zijn, bijvoorbeeld de BTW harmoniseren, de parameters van 6% en 12% naar bijvoorbeeld 9% brengen. Daar zou N-VA en CD&V voorstander van zijn, maar daar zijn dan weer MR en Vooruit radicaal tegen.
15: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
18: Ik was eigenlijk vanaf het begin van de match dat ik veel last voelde. Ik was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 set. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
15: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijke regen vanaf de kust. Maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20 dan.
19: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
20: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
19: De Bip for Life? Wat is dat?
20: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
19: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
20: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
21: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
22: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
23: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
22: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
23: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
22: 0485 54 87 85.
24: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
25: Merci, Immobiep.
26: Aha, aha, aha. Minerva.
27: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
28: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met film van Walen. Aha, aha.
29: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
30: Radio Minerva.
31: Goedemorgen Antwerpen.
32: Willems on the radio.
33: Minerva.
34: Alle senioren willen hem horen.
35: Goedemorgen Antwerpen.

0: Wat een vrolijk begin is dat, zeg. Dit lijkt wel een goed nieuwsshow op dinsdag. In de Antwerpse Zoo hebben ze een nieuwe gorilla. Goede Lelikens heeft een relatie met zichzelf. En de trajectcontrole op de Antwerpse Ring gaat verdwijnen. Hip hip hoera! Iedereen tevreden.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Ja, een mens mag wel eens vrolijk beginnen, hè, want het weer gaat wat kwakkelachtig worden. KMI zegt dat we wel eens de laatste echte hete zomerdag zouden kunnen beleefd hebben. Maar zeg nooit nooit, wat stilaan verdwijnt, kan ook weer terugkomen. We begonnen met een track uit een televisiefeuilleton. Pratt & McLean en het thema van Happy Days. Met de Fonds, weet je nog wel? Hey, de Fonds. Lang geleden. Welkom bij deze dinsdagse aflevering van Goedemorgen Antwerpen, hier bij Radio Minerva. Vertrokken voor 2 uur lang muziek, amusement en als het kan ook wat informatie. En uit mijn verleden als zijnde muzikant bij de fanfare en harmonie, ik zal het trompetje nog eens bovenhalen.

Je kan wat hebben van die kleine dorpjes landelijk, waar je soms doorwandelt of fietst en dan denkt, in godsnaam, wie leeft hier eigenlijk? A Lonely Town, Gene McDaniels en Herb Alpert. Onze vriend Eddie Smets zag ik van de week nog op de social media. Eddie is altijd terug van weg geweest en je vindt hem overal. Hij maakt trouwens ook nog regelmatig goede muziek. Dit komt uit een van zijn vorige cd's. There's Always Me.

Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en

0: Kings en Crooners. Sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
2: Goedemorgen, Antwerpen.

Heb je het wel eens gedaan? Gewandeld door de Amerikaanse stad Memphis? Moet je beslist eens doen. Ligt aan de Mississippi, zoals dat heet. En het is een stad die nooit slaapt hoor, geloof mij. Dag en nacht valt daar wel wat te beleven. Denk maar aan de uitgangsbuurt. Beale Street heet dat. Enfin, we kunnen er lange verhalen over vertellen. Over ontmoetingen die wij ooit in Beale Street hadden. Walking in Memphis, Mark Cohn. En als je dan toch aan het wandelen bent daar in Memphis, dan moet je beslist een heel eind doorstappen. Want het ligt aan de buitenrand van de stad. Ik heb het over Graceland, Home of the King, uiteraard.

Zet eens een vrolijk gezicht op deze dinsdagochtend. Moet toch ook kunnen? Put on a happy face, Sandler en Young. En zo net ook Billy Walker met Ramona. Dit geven we u ook nog graag mee. De Antwerp Train Association die organiseert een modeltrein ruilbeurs. Dat doen ze op zondag 13 september aanstaande van 9 tot 12:30 middags in zaal Ons Middelheem aan de Bredabaan 425 in Brasschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standhouders helpen je mee in de zoektocht naar het juiste model en eventueel ook naar onderdelen. Er is zelfs een repair shop aanwezig. Mocht u een modeltrein hebben die een beetje beschadigd is, breng hem gerust mee. Meer informatie over deze beurs op dit mobiele telefoonnummer 0478 74 44 99. Hey, cultuur, sport en ontspanningsliefhebber, luister eens even. Okay. Ben jij lid van een vereniging, club of organisatie en je wil dat jullie activiteiten meer in het daglicht komen te staan? Dan kan je altijd rekenen op Radio Minerva. Wij zorgen ervoor dat jouw evenementen meermaals per dag te horen zijn bij een van de meest populaire van Vlaanderen, Radio Minerva. Gewoon een mailtje naar info@radiominerva.be en wij nemen contact met u. Radio Minerva, jouw vereniging, de perfecte match.

ook al in tienduizenden versies te vinden. Something Stupid werd zonder woorden. Johnny White en Sylvian, die eerste, die is er helaas niet meer. Johnny overleed een aantal jaar geleden. Op een vroege januariochtend dan nog wel. Sylvian, die leeft nog wel. Die doet iets, denk ik, met haar man. Dat is die organist, als ik mij niet vergis. En dan nu, hartje open en is lekker u laten gaan. Helen Shapiro.

0: ugly girls like me at 17.
1: Einde van het eerste deel uiteraard, want het gaat snel in zo'n eerste uur bij Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen, op de 98FM of gewoon via de streaming www.radiominerva.be. Daar klikken op live luisteren en je kan het ook proberen op DAB+. Vaak in uitstekende kwaliteit, maar soms durft dat ook wel eens voor een klein probleempje zorgen. Enfin, dat lossen wij dan wel in no time op, zoals dat heet. Aan de andere kant van negenen is er deel 2. Blijf bij ons, blijf bij Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan spot u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, maar zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gehouden ongesteund, zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhof.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polar Steps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Het Nieuwsblad schrijft er vanmorgen over. Vorige week bleek al dat ze miljoenen profielen van mensen zomaar konden inkijken. Onder hen bijna 1 miljoen Belgen en dus ook militairen. Zij gaven zo niet alleen hun identiteit en hun privéadres prijs, maar ook hun locatie. Een Nederlandse militair verklapte zelfs onbedoeld de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons land dat al deed. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Witok van de Lijn.
8: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
7: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de late ploeg en camerabewaking. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
9: Hij was eigenlijk vanaf het begin van de match veel last voelen. Ik was al heel close om me aan de hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 sets. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
7: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijk regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden, donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20.
10: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oralift bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oralifte.be. Kiezen voor Oralifte is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Dag Robert, stoeren we niet?
14: Nee, kom binnen.
13: Onze kleine is roekbaar.
15: Hallo.
13: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
15: Allee, maar dat past toch nog?
13: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
14: 1924 euro.
15: Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
14: Geniet er maar van, jongen.
16: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Aha. Minerva.
18: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
19: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van

0: Bent u een van die gelukkigen die naar haar shows in Parijs gaat kijken? Wel, wij wensen u alvast heel veel succes en geniet er een beetje van. Het zal genoeg geld gekost hebben. Céline Dion, ne partez pas sans moi. Welkom bij deel 2. Goedemorgen Antwerpen, via uw radio. Minerva uiteraard, via 98FM of de streaming of de DAB. We zijn op vele manieren in uw huiskamer te brengen. En dan denk je bij jezelf, ach, laat de rest nu maar doen. Ik heb Radio Minerva. Mijn zorgen kunnen de deur uit. Danny Vera gold dat in een song.
1: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
2: Pompie, nog een tas koffie met een wolkje melk?

0: U weet al langer als vandaag dat wij een boon hebben voor meneer Danny Vera en zijn muziek. Sorrows Leaving Town, zo net Connie Stevens, Mr. Songwriter, dat sloeg ook een beetje op meneer Vera. En zo net ook doo-wop muziek van de Firebirds. Dance Girl, er is hier, pas op, ik heb het van horen vertellen, als ze mij een blaas in mijn nek hebben gedraaid, dan is het maar zo. En zaterdag een stevig feestje geweest in onze feesttent. En dat allemaal ter gelegenheid van een huwelijk. Namelijk niet zomaar, maar dat van Ella Leijers en Jan Elen. Dat zou hier bij ons in de feesttent afgesloten zijn. Enfin, wat er van aan is, dat ga ik misschien de komende dagen eens uitvlooien. Of de gespecialiseerde roddelboekjes zullen het er ook wel eens over hebben, zeker.
1: Hey Willem, draai eens een plaatje van bij ons.

Bart. Afgelopen zondag zaten wij in de Roma in Borgerhout. Uiteraard kijkend en luisterend naar dat schitterende concert van Barbara Dex. En jawel, ons Barbara had de hele zaal mee. Bijna 2000 mensen. Die hebben daar de zonnige zondagnamiddag van hun leven gehad. En Jolene was zeker een van de hoogtepunten. De hele zaal brulde het mee vandaar. En ook nog Theo Plastron zo net. Je weet wel, Theo van den Bossen. Zo dadelijk informatie, maar eerst nog Tracy Pender.

ja, ons vervelen doen wij hier niet bij Minerva. 3 months to kill? Nee. Wij gaan nog door tot het einde van onze dagen, als dat mag. Nog tot 1 november kan je in het Poldermuseum in Lillo alle zon- en feestdagen terecht tussen 13 en 18 uur. Groepen die dat in de week willen doen, bijvoorbeeld scholen, ik zeg maar iets, die kunnen daarvoor een boeking maken. En dan komt de gids ook midden in de week naar jullie toe. Enfin, naar het Poldermuseum dan toch. Zo'n boeking maak je op dit mobiele nummer 0485-61-48-32 of via het e-mailadres boekingenpoldermuseum@gmail.com. En aanstaande zondag doet het Poldermuseum mee aan de Open Monumentendag. Het heet dan In Goede Handen en is zelfs die zondag geopend vanaf 10 uur 's ochtends. Meer informatie over dit alles te vinden op www.poldermuseum-lilo.be.

0: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plaas, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
3: Yeah!
2: Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
4: Minerva.
5: Evergreens en crooners. Sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
4: Radio Minerva.
1: Goedemorgen, Antwerpen.

Ik zou bij God niet weten waar ik dit gehaald heb. Ik heb de oproep misschien al wel eens vaker geplaatst. Mochten er mensen zijn die deze Vlaamse groep, de Blackbirds, kennen, wie dat waren en waar ze vandaan kwamen, laat het ons weten. Gewoon een mailtje naar mij toe, willem@radiominerva.be. En dan kan ik er misschien binnenkort wat meer over vertellen. En misschien nog andere nummers draaien, wie weet. Ik voel mij zo eenzaam, niks van aan. Want ik voel mij met u altijd in de zevende hemel. Je moet alleen een klein beetje eerlijk tegen mij zijn, ja toch?

0: Black Tie Affair, Down Below. En zo net Andrea Berg, Du hast mir tausendmal belogen. Ja, foei, foei, foei natuurlijk. Snel nog, Roy, Even wegdromen.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.

En met Dolly gaan we deze dinsdagochtend Goedemorgen Antwerpen bij Minerva al afsluiten. Na 10:00 de Minerva Service met de boys. Ik wens u nog veel luisterplezier. Ik ben er graag aanstaande vrijdagavond weer. Graag tot dan en denk er ook aan. Blijf bij ons. Blijf bij Minerva.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat tonen de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamo van PISA Vlaanderen.
8: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
7: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren vooraleer we een effect gaan zien. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polarsteps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Dat kon miljoenen profielen inkijken, van wie bijna 1 miljoen Belgen en onder hen dus ook militairen. Zij vergeten vaak hun tracking uit te zetten, zegt technologie-expert Kenneth T.
9: Er zijn wel strenge regels waarbij ze bijvoorbeeld een identiteit gebruiken die niet die van hen is. Maar dan bestaan er nog trucs in feite om te achterhalen of een bepaald account bij een militair hoort. Dan is dat natuurlijk gevaarlijk, hè? Want dan zou je in theorie kunnen gaan kijken waar die zich wanneer bevinden, waar die vaak naartoe gaan. Misschien is dat een militaire basis, misschien is dat een plek waar een militaire oefening gebeurt of zo.
7: Zo verklapte een Nederlandse militair de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons dat al deed. En in Miami, in de VS, is de zwarte doos gevonden van het vrachtvliegtuig dat daar gisteren bij de landing van de baan ging en op de gewone weg op enkele auto's botste. De gegevens van die zwarte doos kunnen meer informatie geven over wat er precies fout liep. Bij het drama vielen 5 doden en evenveel zwaar gewonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
10: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
11: Zoekt u even meubels?
12: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat geen dagen binnenbrengt. Portemonnees, sleutelhangers, schoenmodus, knopschotels, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.
2: Oh, dan heb ik mijn bloed, en dan heb ik koos kreeg. Dan kon ik trouwen met mijn lief.
3: Een hele goede morgen, van harte toegewenst op deze dinsdag, de 8e september. Welkom bij de Minerva Service, onze ledenservice. Zijn de lid kunnen gebruik maken van onze Minerva Service? Het iets te koop, zit op zoek naar iets, wilde iets weggeven. Is allemaal mogelijk, wat moeten we dan doen? Gewoon even bellen naar een van deze twee telefoonnummers.
4: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
3: En op de 17 27, daar zit Gerda. En op de 60 30, daar ving de Sinne. Als een van de twee telefoonnummers bezet is, uiteraard een andere gebruiken. Zeker de 03 219 60 30 niet vergeten. Je kunt ook online, dat kan, Minerva Service at radiominerva.be. En er wordt gevraagd, als je dat doet, lieve mensen, prima. Maar vermeld zeker uw lidnummer en ook uw telefoon of gsm-nummer, want anders ja, heb het niet veel zin.
5: Meneer, excuseer, ze moeten nog iets meegeven.
3: Excuseer, maar ja.
5: Een bankkaart, een rekeningnummer, een pincode, heel de boel, dat moet ook bij helemaal. Oh ja, ja zeg.
3: Helemaal goed, dat is al bij zich. Ja.
5: Nee, dat gebeurt nog veel, hè.
3: Ja. Ja. Dat is waar. Enfin, de poorten met dat maar bellen, dat heb ik al gehoord, hè. Onze Jan is hier, goeiemorgen, Jan.
5: Dag, Eddie, goeiemorgen.
3: Bankkaart en zo.
5: Een pincode niet vergeten, hè.
3: Nee.
5: Ja, dan kunnen we voort, hè.
3: Ja, en zeg maar hoeveel dat we er mogen afhalen.
5: Jij bent nog beleefd, alles eraf. Nee, dat gaan we niet doen. De mensen niet plannen. Dat doen we niet.
3: Goed, lieve mensen. Dus, je weet het, we beginnen er maar mee zeker. Hè?
5: Maar joh.
3: Dan hebben we het al een beetje van mijn melk gebracht.
5: Allee, welkom.
3: Welkom, lieve mensen. Telefoonnummer en lidnummer, dat is meer genoeg. Allee, bedoel, joh.

0: Daar was het orkest van Edmundo Rosme al die la. Er is even op zoek naar spullen uit Wereldoorlog 1 en 2. Het mag van alles zijn tot erbij. Ik restaureer dat en bewaar ze voor de geschiedenis. Voilà.
1: Ik heb nog iets staan, Thomas.
0: Ja?
1: Dikke Bertha.
0: Dikke Bertha.
1: Ken je die? Dikke Bertha?
0: Ja, dat was een kanon. Hè,
1: maar ja.
0: Dat zal nou moeilijk komen.
1: Nee, gaat dat niet?
0: Nee. Zee, er zijn dus spullen. Iemand zoekt spullen uit de Wereldoorlog 1 of 2. Waar dat ook mee gewezen. En die gaat dat restaureren. En zodanig dat de geschiedenis nooit verloren gaat. Zo staat hier op dat briefje. We moesten erover beschikken over dergelijke zaken. Je kunt altijd terecht op de 0470... 36 79 53 0470 36 79 53.
1: Te koop een grote verzameling van stenen bierpotten. En ook nog een damesfiets in goede staat. Ik denk dat het een klassieke fiets is, geen elektrische fiets. Dus je kunt dus bellen voor die grote verzameling stenen bierpotten. En voor die damesfiets in goede staat kun je bellen naar 03-488-0839. 03-488-0839.

0: Get me to the church on time, daar was Rosemary Clooney. Dan vond ik van de gelegenheid gebruik maken ze om eens een goeie dag te zeggen aan bepaalde marktkramers.
1: Ah ja?
0: Ja, mensen waar we elke week naartoe gaan. Ah. Henk, Nadia en Ilde ploeg, ja. En ik wil ze van hier ooit een goeie dag doen.
1: Ah, zo.
0: Ja, doen we dat. Kerineke nog gaan luisteren, zeg. Het is de moment, hè.
1: Ik denk dat jij dat gratis bediend wordt.
0: Ik word daar niet gratis bediend, maar altijd bediend met een hele lieve, vriendelijke glimlach.
1: Dat is ook al iets.
0: En dat is het beste wat er bestaat.
1: Ja, dat kan plezant zijn, hè.
0: Voilà.
1: Moest dat meer in de wereld gebeuren, van elkaar vriendelijk zijn.
0: Het zou vallen beter zijn. In ieder geval, lieve mensen, ging er speciaal voor alle, hè. Smile. Glimlachen. Blijven doen, hè. Jop.

0: Rainy López, Smile, speciaal voor de mensen van de markt in Bergen. Voilà. Te koop, een schulbak.
1: Een schulbak?
0: Een schulbak, hè. Dat is een spel, een schulbak.
1: Dat zit oud, hè.
0: Dat zit heel oud.
1: Zou dat nog gebruikt worden?
0: Dat zou wel zo gaan zijn.
1: Ja. Zit er nog die schulen?
0: Komt dat niet oorspronkelijk uit Holland?
1: Ik zou het niet weten, jong.
0: Of Friesland, dat wil ik nog kwijt.
1: Ik weet het niet.
0: In ieder geval te koop, een schulbak. 0497-46-53-39. 0497-46-53-39.
1: En je krijgt er een pompbak gratis bovenop.
0: Een pompbak, ja.
1: Te koop een e-service van Bosch. Die Bosch van Bosch. Bestond wat 6 dinerborden, 6 soepborden, 6 ondertassen plus tassen en een melkkan en suikerpot. Wat is er gratis? Dat was te koop. Nu komt het gratis gedeelte. En wat is dat? 12 zwarte dinerborden en 12 dessertbordjes. Die zijn er gratis bovenop. Zit je geïnteresseerd in dat servies? Dan moet je wel bellen. Hè? Naar 0486-42-8202. 0486-42-8202.
0: Met andere woorden, als je het koopt, kun je koken eten spelen.
1: Ja, dat kun je dan wel, maar je moet het nog kunnen, hè?
0: Moet het nog kunnen.
1: Dus je moet er niet bij mij komen, hè?
0: Nee. Ja, kun je water koken?
1: Ja, dat gaat nog.
0: Voilà, houden we zo.

0: Pepito, mi corazón.
1: Pepito.
0: Pepito.
1: Maar dat is een schone naam, Pepito.
0: Pepito.
1: Nee?
0: Ja, zo.
1: Ja, hè? Dat is zoiets...
0: Peterken, hè? Pepito,
1: Pepito, dat heet iets, hè?
0: Dat was, dus Pepito, dat was een grote hit, of is een grote hit van in de tijd, Los Machu Cambos. Te koop, een baandopnemer. Jawel, van het merk Akai. Een G220. Voilà. Die is te koop. Op de 0477 46 36 09. 0477 46 36 09.
1: Ja, dat was toch iets fantastisch, zo'n band opnemen, hè? Kon de uren muziek niet opnemen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar het is ook allemaal weg, hè, jong.
2: X.
0: Oh, het is, oh, pardon. Oh, excuseer. Dus die baandopnemer, Akai G220, het is GX220.
1: Ah.
0: Ela, waarvoor mijn welgemeende verontschuldigingen.
1: Je gaat er vroeger die hadden vier spoel, of vier, hoe noemen ze dat dan weer?
0: Snelheden.
1: Nee, je kon die spoel terugdraaien.
0: Ah, ja, ja, oh, hoe heet dat? Ja,
1: vier sporen, geloof ik.
0: Vier sporen.
1: Vier sporen. Ja. Ik had een twee sporen, maar je hebt ook vier sporen.
0: Ja.
1: Ja. Allemaal nostalgie.
0: Nostalgie.
1: Er is iemand op zoek naar een oplaadkabel voor de boer- en klopmachine van het merk Bosch. Type Unio. Met batterij van 15 volt. Dus er is een kabel liggen, want ze zegt, ik klus niet meer of mijn boermachine is kapot. Met de kabel is nog in goede staat. Dan kun je altijd door een meneer een goed plezier mee doen. Dus die is op zoek naar een oplaadkabel voor een boer- en klopmachine van het merk Bosch type Unio. Met een batterij van 15 watt. Unio, zo is het, ja. Je kunt altijd bellen naar 0491 55 40 95. 0491 55 40 95.

0: De schilderij, de winterpijn, de fietsendroger, fietsjuwelen, lastoestellen, salontafel, daar kunt u voor terecht. Op de 0-487-88-73-79.
1: Wel, ik heb dat nooit begrepen of verstaan.
0: Wat, hè?
1: Ik ken nu wel een lasttoestel, maar een half automatisch. Wat bedoelen ze daar
0: eigenlijk? Dat zou nog in gang moeten trappen, hè?
1: Ja, maar ja, ik heb het nooit begrepen wat dat wil zeggen, een half automatisch.
0: Nee, ja, ik heb eigenlijk lessen, die heb ik nooit gedaan
1: Nee, ik ook niet, maar... Allee, ja, wat is het verschil tussen, is er dan ook een automatisch... Of een half automatisch?
0: Ja,
1: of?
0: Dat zal zijn, hè. Ja. En wel, door ons eden, lieve mensen, dat wil je eigenlijk zo slim niet zijn, hè.
1: Nee.
0: Dat zou verwerken, god toch.
1: Ja, maar je hoort dat dan regelmatig zeggen.
0: Ja,
1: en dan denk je, ik zeg dat ook maar wat houdt dat in, vaderlijk? Hè?
0: Dus zou eens aan de reis in moeten vragen, dan de lesser geweest.
1: Is dat een lesser geweest?
0: Ja.
1: Allee, goed. Te koop een scootmobiel van het type of merk Ceres. Ceres 4 met Neve Batteraar. Die scootmobiel is te koop op 0-495-19-20-31. 0-495-19-20-31.

0: There, I've said it again. Even een duizendste keer, ik zing nog weer. Dat was Johnny Mathis.
1: Ah ja. Ja. Over dat half-automatisch lasttoestel.
0: Juist, vertel het eens.
1: Je gaat dus, kunt lasten met zo'n staafje.
0: Ja, ja.
1: Een staafje, dus. En dan houdt het dat tegen dat vuur verborgen, maar dat staafje wordt korter en korter.
0: Ja.
1: Juist, hè. Maar zo'n half-automatisch lasttoestel, dat is een ding, dat komt automatisch, wordt dat stofje of iets komt dat erboven, je moet daar niks aan doen.
0: Ah, dat is het.
1: Je rolt zichzelf voort, je moet alleen maar lassen.
0: Moet alleen maar
1: dus je
0: lassen.
1: Je hebt maar één hand nodig in het vaten.
0: Voilà, hè.
1: Vroeger had je twee handen nodig, je moest aan de ene kant

0: stofje verstouwen. En de last, en dan moest er, ging dan naar boven op. Dat werd korter en korter. En dan moest er een ander stofje pakken.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat moet daar niet mee.
1: Dat is half automatisch.
0: Half automatisch, nu weten we dat.
1: Dan weten we dat ook weer al.
0: Ik heb het jaren gehoord, hè. En ik wist bij God niet wat dat wou zeggen.
1: Nou, weet het.
0: Nou, weten we het, hè.
1: Dan moeten ze even een eigen jongen
0: en een half.
1: En een half. Oh, ja. Hier, te koop. Winterpak. Een winterpak? Ja. Voor vissers, hengelaars. Hè? Dat wil zeggen dat winterpak bestaat uit een broek en een vest. En de maat is large. En dan ook nog voor de vissers, de hengelaars dus. Een winterpak zonder vest. Maat is large, dus alleen de winterbroek. Ah ja, dus voor de hengelaars, die zijn die gerig of vis, dat is zo wat kouder. Ja, interessant. Ja. Voor die winterpakken voor vissers. 0495-19-20-31.
0: Ik heb vroeger ook heel veel gevist.
1: Ja.
0: Maar dat was meestal achter het net.
1: Ja.
0: Ken je dat?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Wel, ik kan dat begrijpen, want ik vang altijd.
0: Oh, jij vangt altijd?
1: Ik vang altijd.
0: Dan zit je in een visboer.
1: Ja, ik heb veel gevangt. Of gevangen. Ja.
0: Jongen, toch zeg. Een visboer. Dat is ook iets dat precies het sterven is, hè, op de markt, visboeren, hè?
1: Wel, dat is wel vrij belangrijk. Hè. In Bergen was er lang geen vishandelaar op de markt zaterdags. Nou wel.
0: Is er iemand teruggekomen?
1: Ja, dat is er een. En ik moet zeggen, go, heel go.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Goeie vis?
1: Goeie vis.
0: Zonder lood of met lood?
1: Met lood. Nee, met zonder, met zonder. Zo ver zijn ze.
0: Met lood, ja.
1: Met lood, dat hebben we. En elke keer pakt hij hem maar. Ja.
0: Ja. Goed. Te koop. Wat is er te koop? Amai, wat een boterham. Die twee comfortabele zetels bestaande uit een draazit en een tweezit. Ze zijn alle twee in goede en propere staat van niet-rokers en dus er is geen rookgeur dat erin hangt. Wat is er nog? Zes stoelen voor een eetkamer of eender waar. Maakt niet uit. Een schilderij op echt doek. Stelt dat voor Kempische Heide. Dus stelt een Kempische Heide voor. En de grootte is 1,20 meter op 80. Dat is wel schoon, hè?
1: Ja, zo.
0: Je kunt dat vrijblijvend zien. En alles gaat van de hand aan een klein overeen te komen preske. Wat die prijs is, dat staat er niet bij. Dus op eenvoudige vraag worden er ook foto's erin zagen doorgestuurd. Dus voor die twee comfortabele zetels, die zes stoelen voor eetkamer en die schilderij op echt doek, stellende voor een Kempische Heide, kun je altijd bellen naar 0499-22-29-44. 0499-22-29-44.

0: Ja, de gekende sound van saxofonist Earl Bostic. Because of You. Te koop ongeveer 250 cd's gevarieerde muziek. Wat erop staat, dat weten we niet. Gevarieerd, dat kan van alles. Uh-huh. 250 is al. Amai, dat is serieus.
1: Zijn er al wat?
0: Amai, zou ik geloven. 03-829-1363.
1: Te koop. Sorry. Te koop ongeveer een 3 kubieke meter brandhout. En die kunnen we afhalen in Schelle. En de prijs is overeen te komen. Dus voor die 3 kubieke meter brandhout kun je altijd bellen. Hè. Ik heb geen open haard, ik heb geen stoof, dus ik kan daar niks mee doen. Maar anders is het wel goed, hè?
0: Ja, ik kan er wel iets mee doen, maar mijn kelder steekt al vol.
1: Ja, maar die is tegenwoordig, ze hebben ook strenger erop, hè. Dat je met hout stoken, dat is ook niet
0: ja,
1: milieuvriendelijk, hè?
0: Ja, maar niks niet meer, jongen.
1: Dat is niet milieuvriendelijk, hè?
0: Maar zelfs volgens Gaia... Melk, dat is voor de kalveren, is niet voor de mens.
1: Ah,
0: ja, ja.
1: Zo, maar dan, als je zo ver gaat, dan kun je niet meer eten. Hè?
0: Ja, maar er zijn genoeg melkvervangende producten. Ja, die zijn dan niet gemokt van melk, waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Eder zo wordt het.
1: Je moet hem met een grote korrel zout nemen, denk ik.
0: Een kilo.
1: Of een kilo, ja, want kom on, zeg.
0: Alsjeblieft.
1: Dus te koop ongeveer een 3 kubieke meter brandhout. En die kunnen gewoon afvallen in Schelle. De prijs is overeen te komen. Je belt gewoon naar 0477-68-54-23. 0477-68-54-23. Sherry!

0: Parce que dan, jongen.
1: Dat is gedaan.
0: Allee.
1: Sherry, je t'aime, Sherry. Dat was James Lloyd.
0: Ja.
1: Voilà. Te koop een beige lampenkap op een koperen veld in vijf vorm met vijf paarden erop.
0: Ah, bon. Vijf paarden?
1: Vijf paarden erop. Ja, dat zou iets schoon zijn, hè?
0: Ja.
1: 65 hoog, 55 breed. Mooi, mooi, mooi. Dat is diezelfde persoon die te juist die dingen naar je ongebouwd is. Die een maat opnever. Je kunt ervoor terecht op de 0477 46 36 09. Voor die beige lampenkap op Kuipervoet in vijf vorm met vijf paarden erop. 0477 46 36 09.
0: Te koop een wijnkoelkast voor ongeveer een twintigtal flessen. Ja, dat is iets speciaals, hè?
1: Dat is interessant. Heel interessant.
0: Tenzij dat je een wijn drinkt, hè?
1: Als je een wijnliefhebber
0: bent. Als je een wijnliefhebber bent, is dat interessant.
1: Zeker.
0: Dus te koop een wijnkoelkast voor ongeveer een twintigtal flessen. Je belt naar 0351 99 92. Wel, ik moet me eigen erop betrappen dat ik nog weinig wijn drink.
1: Ja?
0: Betrap me eigen erop. Ja, ik nog weinig.
1: Je hebt vroeger meer gedronken?
0: Ja, maar dat is minder.
1: Ja, ja.
0: Misschien een ouderdom of zo, ik weet het niet.
1: Dat zal zijn, hè. Dat zal zijn.
0: Want je weet dat je moet alles tegenwoordig afwegen op een schooltje, hè.
1: Ja.
0: Je mag niet te veel alcohol niet meer drinken. Je mag zus niet meer. Je mag dat niet meer. Je mag dat. Als je zo moet leven, hè, dan kun je wel een beetje ophangen.
1: Nee, niet goed, hè.
0: Niet goed, hè.
1: Nee, laat ons profiteren van het leven.

0: Caterina Valentiner, beste Nederlands, buongiorno, mi amor. Te koop 14 lege parfumflesjes in glas. Ze zijn ongeveer 25 centimeter hoog. Te koop dus. Maar in diezelfde aanbieding gratis 30 ronde laders voor 100 dias. Plus een projecteur. Dus te koop parfumflesjes en gratis ronde laders voor dias. 30 in totaal, plus een projecteur. Je hebt twee mogelijkheden. Telefoon de 03-321-1889. Ofwel de mobiele nummer 0477-45-86-86.
1: Ik heb iets voor de stripologen nu.
0: Allee?
1: Voor de stripologen.
0: Nee, wat is dan een
1: stripologen? Dat zijn mensen die strips lezen.
0: Ah, ja, nee, ja, die, geen strippers. Geen
1: nee, pas op. Je mag dat niet verwarren. Een stripoloog is iemand die geen strips leest. Ah. Want anders denken de mensen dat hij naar Kabardusjes gaat en die houdt van striptease.
0: Nee, daar zit anders.
1: Dat zit anders,
0: hè? Daar zijn we niet mee bezig.
1: Nee. Het is een echte stripoloog, hè?
0: We denken er altijd wel om.
1: Ja, dat stripje inderdaad, rode oortjes.
0: Ja, daar hebben wij met zijn rode
1: oortjes. Ja, maar ja, pas op, ik was door vroeger op geabonneerd.
0: Ja?
1: Het is te zeggen. Ik had dan een abonnement van het Progjeblad. En dat was altijd een bijlage van rode oortjes.
0: Geloof dat dan als...
1: Ja, dus dat was interessant, hè? Ja. Dat de pastoor goed gezien, hè? Die oplagen, hè, van het Progjeblad, hè? Die
0: dat
1: is vertienvoudigd sinds dat de baan was.
0: Dat is naar boven gelijk een raket, zeker. Ja,
1: ik was een grote fan van het Progjeblad.
0: Ja. Kerk en leven.
1: Kerk en leven, plus dan de rode oortjes erbij.
0: Jongens.
1: Je moet er op gedacht komen, hè?
0: Ja, het gat in de markt.
1: Het gat in de markt, juist. Er zijn we op zoek naar oude stripboeken en speelgoed van voor 1980. Dus iets voor de stripologen, hè. Dus er is iemand op zoek naar oude stripboeken en speelgoed van voor 1980. Je kunt die meneer er een plezier mee doen als je belt naar 0479-46-81-26. 0479-46-81-26.

0: Dean Martin, simpatico. Zo, dat was de laatste deun in het eerste gedeelte van onze service. Na de reclame van de Elbe zijn we er terug.
1: Ja, tot ze beter.
0: Tot ze beter, joh.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De gachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek zijn niet meer ze door hoe ik.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks anders op, hè?
6: Wat?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
9: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
10: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
9: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
10: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
9: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
11: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
12: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
11: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
12: Allee, ik ben erbij.
11: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
14: Een zinkgat? Wat is dat?
15: Ah wel, dat is vreet en betant.
13: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
16: Goeiedag, ik ben Leon.
14: Leon, wat doe jij?
13: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
17: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
13: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
18: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
19: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat toonden de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamont van PISA Vlaanderen.
5: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
8: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren voordat we een effect gaan zien. De vastgoedsector wil de BTW op nieuwbouw verlagen van 21 naar 12%, zodat meer mensen een energiezuinige woning kunnen kopen. Dat is ineens ook goed voor het milieu en verlaagt de druk op de woningmarkt. HLN-journalist Sven Ponsaerts.
20: Voor een doorsnee nieuwbouwappartement van 320.000 euro scheelt dat voor jou als koper bijna 30.000 euro aan BTW. Volgens de sector maakt dat voor 1 op de 3 HZA'ers net het verschil tussen wel of geen energiezuinige nieuwbouwwoning kunnen kopen of bouwen.
8: Onder meer minister van Financiën Jan Bon staat er in elk geval voor open. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Twee dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 1 kunstwerk lieten vallen. De rest hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
21: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
22: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
21: De Bip for Life? Wat is dat?
22: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
21: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
22: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
23: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
24: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
25: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
26: De Robert? Wie is dat?
25: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
26: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
25: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
26: Zwaasdingen?
25: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
26: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
25: Robert de expert. 0 draai, 226, 93, 93.
26: Welk bedrag had hij nog gedacht?
25: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
27: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
28: Merci Immobiep.
29: Aha, aha, aha. Minerva.
30: De Minerva-service van Radio Minerva. Elke dinsdag tussen 10 en 12 uur.

0: begin Los Indias Tabajaras. Welkom lieve mensen in ons tweede gedeelte van onze Radio Minerva Service voor de Leiden speciaal. Dit is de koop, zet op zoek naar iets, wil dit weggeven. Bellen naar je van deze twee telefoonnummers.
1: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of...
0: Oh, wat doet het nou, jongen? Allee. Oh, van ja. Balder, wat doet het nou, jongen? Wat doet het nou? Allee, hier, opneef, zinne, kom on.
1: Heb je iets te verkopen? Oh. Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: Dat dacht ik toch goed.
2: Ik heb het ook gehad zaterdag. Of een vrijdag. Ja. Ook een verkeerd knopje gedouwd.
0: Verkeerd knopje kennen.
2: En dan kun je dat hebben, hè?
0: Ja. Dus 60 30, dat is zin. 17 27 is Gerda. Online kan ook Minerva Service at radiominerva.be met vermelding van lidnummer en of telefoon gsm. Jawel. Zo hè.
2: Ja.
0: En we beginnen in Iers, want ik was eigenlijk bezig met Thijs. Hè?
2: Ah.
0: Ja, en ik had dat te vroeg ingesteld. En wat is dat dan neef? Dat is deze.
2: Oh.
0: Ja.
3: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Danken van eigen stem begroeten. Mariet Koopmans uit Mörsel wordt steunend lid van onze Radio Minerva. Lieve Mariet, van harte welkom in onze grote Radio Minerva familie. Ja, zeker en vast. Bedankt. Daar hangt de leken om vast. Het is een schoon hoek.
2: Ja.
0: Ah, wel. Speciaal voor ons nieuw steunend lid, Mariet. Jawel, Freddy Quinn.

0: Die gitaar en dat meer. Dat was Freddie Quinn speciaal voor ons nieuw steunend lid, Mariette uit Mörsel. Nogmaals, hartelijk dank, lieve Mariette. Te koop, draai zonneblinden. Eén van een meter tagerig en één van een meter twintig.
1: Zonneblinden?
0: Zonneblinden, ja, wat is dat? Vroeger noemden ze dat Scandiaflex of Luxaflex, wat was het allemaal?
1: Dat is van, ja, dat is van ver voor de ramen, van de,
0: ja, ja, ja, ja,
1: van de dus buitenkant.
0: De zon zo'n beetje tegen te houden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus draai zonneblinden, lengte een meter tagerig en een meter twintig. Go. 0470. 91. 99, 26. 0470. 91. 99. 26.
1: Te koop in een toiletstoel. En dames zomerschoenen die nooit gedragen zijn. Wat is er nog te koop? Eens kijken. Ah ja, een parasol. Met een voet van 40 kilo. Ja, die gaat zeker niet omwaaien, de parasol. Hè?
0: Moeilijk.
1: Dus even herhalen. Te koop in een toiletstoel. Dames zomerschoenen die nooit gedragen zijn. En een parasol met een voet van 40 kilo. En die meneer is een beerschotman. Ah, een beerschotman. Een mof witte gast uit het Antwerpse.
0: Ja.
1: Ik ben jaren naar een beerschot gaan zien. Dat jaren, is... in de jaren 60, 70. Ik heb praktisch geen nieuw match geweest. Zowel op verplutsing als thuis. Ik was een diehard van een beerschot.
0: Serieus?
1: Ja, ja. Maar toen was... Een beerschot speelde toen als vaste worden in de eerste klas.
0: Ja, dat is gedaan.
1: Die zakte niet. Maar nu, de laatste 20 jaar, is het niet meer wat het geweest is.
0: En het zal nooit meer worden wat
1: dat
0: het was. Alhoewel, dat weet
1: hij
0: niet.
1: En ook, je kende die spelers allemaal. Dat waren spelers van die allemaal, praktisch. Dus dat was wel gemakkelijker. Hè?
0: Ja.
1: Nee, ik vond het plezant dat het Kiel gewoon toen. Goed, dus voor die toiletstoel en die dames somber schoenen die nog gedragen zijn en voor die parasol met een poot van 40 kilo kun je altijd bellen, hè. Naar 0491 02 30 740. Dus 0491 02 30 740. En je kunt bellen tussen 8:30 en 12:00. En tussen 14 en 16 uur. Is er nog iets?
0: Ja.
1: Wat is er nog?
0: Die nummer klopt niet. Hier, je moet deze pakken. Waar is het? Hier, hier.
1: Die 0A491.
0: Ja, maar dat is een cijferke te veel.
1: Oh, ik zag het ook al. Ja, ja, klopt niet. Dus de nummer is die. 0491 23 0740. Dus 0491 23 0740. 4. Dat is hem, zeg.
0: Dat is hem.
1: Ja.
0: Yes. Yo.

0: Adam Waite was dat met Broken Hearted Stranger. Te koop. Neef Grasmashing. Works is het merk. Nooit gebruikt in de Magweg onder 11 van de Neef Prijs. Wel, prijs is, dat weten we niet. Hè? Een oud antiek stencilmashing, merk GH74. En een regendouche systeem met thermostatische kraan. Merk is Aqua Vive. Ikromas, dat blijft. En nog in de verpakking. Dus voor de grasmashing. Dat oud antiek stencilmashing en regendouche systeem. Dat is te koop op de 0495-51-0096. Oftewel, op de 0475-81-0968.
1: Ja, man, ik is zo'n oud stencilmachine en stinken als je stencils moesten maken. Hè. Oh, wat was dat zich even kloeien. En dan moest je iets verbeteren met van die soorten nagellak precies.
0: Ja, en zo'n stencil type, dat was ook goed voor zich.
1: Verdomme, dat was bellen gekloeien was dat zich.
0: Wel een beetje verbeterd.
1: Ja, een beetje vol, denk ik. Maar ja, het was zo, hè.
0: Het was gewoon niet anders.
1: Het kon niet anders. Zeg, was er content dat je het had.
0: Daarvoor had hij nogal kuilmachine goed voor.
1: Ja. En die eerste fotocopiemachine. Stinken, jong.
0: Verschrikkelijk.
1: Oh.
0: Waar is de tijd?
1: Te koop een eetkamertafel en 6 stoelen en een zilverkast. De stoelen zijn helemaal gevlochten. De leuningen en de zitten enzovoort. Volgens mij zijn dat rieten stoelen.
0: In die richting, hè.
1: Ik denk dat wel, hè. Ja. Dus te koop een eetkamertafel plus 6 stoelen en een zilverkast. En die stoelen zijn helemaal gevlochten. Zijn je geïnteresseerd? Dan bel je naar 0496-32-61-78. 0496-32-61-78.

0: Le gamin de Paris, Davas. Janine Grenet. Te koop, dus die dragen zonder blinden gaan daar nog even in rollen. Die kunnen dus optrekken zo, hè.
1: Oh, ja.
2: Dat is een rollaken dan.
0: Nee,
2: geen rollaken blinden.
0: Ophaalbaar, hè. Ja,
2: ik snap het, nee, weet ik het. Ja, juist. Ja,
0: juist.
2: Ja.
0: Maar die een telefoonnummer van die draaien zonneblinden, die was ook niet in orde. Dat is de nummer 0476-72-84-83. Dus voor die zonneblinden 0476-72-84-83.
2: Voilà. Te koop in een home trainer met verschillende functies en die is in zeer goede staat. Je kunt er verbellen naar 0497-99-49-22. 0497-99-49-22.

0: Dream a little dream of me. Dat was Laura Fiji. En ja, goed nieuws.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Vandaag is denken wij begroeten we Paul Heuten uit Duffel. Oh. Het steunend lid van onze Radio Minerva. Paul, hartelijk dank en welkom in onze grote muzikale Radio Minerva familie. Altijd gezellig. Bedankt voor uw steun. En een gevraagde leken van Bobby Vinton, die geloof dat we te maken hebben met een kinder, ja?
2: Ja, Bobby Vinton mag er zijn.
0: Ja. Speciaal voor u, Paul, jawel.

0: I love how you love me. Dat was Bobby Vinton speciaal voor ons nieuwe steun dat niet Paul wordt duffel. Nogmaals hartelijke dank, Paul.
1: Je kunt dat leek catalogeren onder de noemer geven en nemen.
0: Geven en nemen.
1: I love how you love me.
0: Ja.
1: En dan
0: ja.
1: gaat je relatie nooit niet stuk gaan.
0: Voilà.
1: Juist, hè?
0: Justement.
1: Ah, ja, ben ik niet vernietigd aan de putsen, hè?
0: Nee, dat
1: nee, gaat voilà.
0: Een put met filosofische tricksjes.
1: Ja, dan, ik heb eens gehad bij een psychiater. Kent dus iemand, de chef, die moest naar een psychiater gaan. Je kent dat, ja, zei hij, ik ben er betaald van geworden. Dat was een vrouw. En dan moet op de zetel gaan liggen. En dan zit je even met een boekje. En dan zit hij tegen mij. Ah, wel, chef, leg uw geval eens bloot.
0: Voilà.
1: Dat ga ik toch niet doen, hè?
0: Nee,
1: dat,
0: voilà.
1: Dat is een afgang, hè?
0: Oh ja.
1: Oh ja, hè? Maar ja, die vroeg, dan legt uw geval eens bloot.
0: Ja, dat is met psychiaters moeten we je oppassen.
1: Maar zeker weten, dat blijft er weg als je niet er moet staan.
0: Blijft gewoon liggen.
1: Blijft gewoon liggen.
0: Ja, ja. Te koop. Een rolstoel van het merk Vermeeren. Een type een V-draaihonderd. Hallo, dat is een turbo dan, tonijn. Een type V-draaihonderd met vooraan luchtbanden en achteraan grote banden. Verstelbaar, opvouwbaar, extra kussens.
1: Hallo.
0: Kan ook goed boten. Voilà.
1: Oh.
0: In zeer goede staat. Af te halen of toch eens gebracht.
1: Oei, hey, dat is goed, hè?
0: Dan moet je toch maar eens bellen. Naar de 0495... 66, 96, 65. 0495, 66, 96, 65.
1: Te koop, 2 toonzetels, relax, type Lazuna. Ja, ik ken ze niet, maar het zal wel zijn zeker. Hè? Dus 2 relaxe toonzetels te koop van het type Lazuna. Je kunt bellen naar 03-651-99-92. 03-651-99-92.

0: Veel bittere tranen van Annie de Reuver. Ja, die spreekt zo'n beetje mee een, of ze zingt een beetje met een R.
1: Ik ken dat lied heel goed van Annie de Nita.
0: Ah ja, ja, Annie de Nita.
1: Dat is, ik spreek niet van jaren 50, eind jaren 50.
0: Ah, in de jaren 50, hè, je weet.
1: Want bij mijn vriend hadden ze een café en die hadden een jukebox. En dat plotje stond erop en dat is door Grijs gedraaid. Hè?
0: Ja, dat veel was bittere, heel...
1: En dat was, ik denk, 59, 60.
0: Ja, zo aan de jaren 50.
1: Moet dat geweest zijn. Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: Origineel is iets van Theresa Broer, geloof ik.
1: Dat leek veel bittere tranen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Oh, er is ook een Engelse versie van.
0: Ja, ja, ik zal dat van de week... Oh. Ik heb er nog eens gedraaid. Ik zal dat van de week
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, ja.
1: Allee,
0: ja.
1: Rood.
0: Allee, het volgende leek, dat is... Wat is dat nou weer? Van die singer. Ah, ja, ja. Je had het straks over Don Cherry, hè?
1: Ja.
0: Hier is hem, zeg. Hey, voilà.

0: Cliff precies in een spookstad zetten. Dat ga je er niet zo.
1: Dat zou kunnen, hè?
0: Ja, Ghost Town. Zo. Dat was Don Cherry, bijgestaan door koor en orkest van Ray Conniff. Te koop. Aha, een antieke weg. In witte lak. Met een hemel.
1: Een hemel, ja.
0: Een hemel, zo. Ik kende dat met zo'n schoolverval, hè.
1: Oh, ja.
0: Ook nog twee garniteuren bij. Het is een ovale weg. Garniteur in broderie en hier met witte, blauw wolkskes.
1: Oh, mooi zeg.
0: Er is ook nog een geplastificeerde matras bij.
1: Amai.
0: Ja, dat is gewoon, denk ik, ze. Hallo. Kan ik hem ook, met andere woorden. 0473 84 53 91 0473 84 53 91.
1: Wat zeg je nou? Kan ik hem ook op onze leeftijd?
0: Ja, voor in die week. Dat was niet waar, hè?
1: Oh ja, want dat is bij mij al jaar een stil leven, hè?
0: Ja, volgens mij verslingste bloem.
1: Ja,
0: voilà. Een ovale weeg moet ik erbij schrijven, hè?
1: Een ovale weeg?
0: En dan als je die weeg wil, dan moet ik hem maken, hè?
1: Je kunt je ook pakken als garnituur in de living, hè?
0: Oh, ik vind dat eerst de first heel top uit.
1: Ja, maar ja, daar kun je alleen maar van dromen, hè? Ja. Toch, dat is op onze leeftijd niks meer.
0: Even gaan wakker liggen.
1: Oh, alhoewel, in een tijd, die namen Charlie Chaplin. Die was uit mijn leeftijd, hè?
0: Die gooide er zijn klak op
1: die aan. Die kon het nog, hè? Met zijn stok. Met zijn bolhoed.
0: Met zijn bolhoed. Iconische figuur.
1: Te koop. Dat is lang geleden. Te koop minidiscs met muziek.
0: Oh,
1: minidiscs, jongens. Dat dit niet lang bestaan, hè, maar ik vond het een heel handig toeltje.
0: Dat was heel handig
1: voor mij te nemen. Dus te koop minidiscs met muziek en ook nog Batman-kaarten.
0: Batman, kent hij je toch?
1: Die ken ik wel. Hè, die
0: met
1: Batman,
0: zijn Batmobile en zijn helper, wat die, dat weet ik niet meer.
1: Nee.
0: Dus Robin.
1: Was dat Robin?
0: Robin en Batman. Ja,
1: allee. Dus even rollen te koop. Minidiscs met muziek en Batman-kaarten. En wat is er gratis? Mickey Mouse in plush. Een plusje Mickey Mouse krijgt er gratis bovenop. Je kunt ervoor bellen. Naar 0472... 54 53 14 0472 54 53 14.

0: Welcome to my world van Jim Reeves. Maar deze was een versie van Ricky Nelson. Jawel, kent hem wel, hè?
1: Van Hello Mary Lou, hè?
0: Hello Mary Lou, onderaan.
1: En dat was niet van hem, hè? Dat was oorspronkelijk van Gene Pitney.
0: Welk?
1: Hello Mary Lou.
0: Ah ja, dat kan.
1: Die heeft ook een plaat gezet, maar de groete niet is toch...
0: Die is toch gekomen via Ricky Nelson.
1: Ja, juist, ja.

0: Portuguese Washerwomen of Le Lavandière du Portugal. Klassieker. In de uitvoering instrumentaal door het orkest van Bert Kempfert. Ik heb hier nog een oude weg en een teken. Donker houten weg.
1: Oh.
0: Ja, in goede staat. En de prijs is overheen te komen. Wat die prijs is, weten we natuurlijk niet. Moet eens bellen naar de 0478 25 60 71. 0478 25 60 71 voor die antieke donker houten wieg.
1: Een antieke donker houten wieg met spermadonor. Die is er ook nog bij.
0: Nee,
1: dat moet er bij zeggen, hè?
0: Nee, ken ik hem ook.
1: Och, maar heb je toch geen zo'n voor nodig, hè?
0: Ja.
1: Dat hebben ze mij nooit gevraagd.
0: Nee.
1: Want dat bestond vroeger niet, geloof ik, hè? Nee, hè? Nee, dat kon niet, hè?
0: Ja, dat bestond wel, maar dat was het van moeten, hè?
1: Oh, ja, dat was ook nog zoiets, hè? Zeg, heb je dat gehoord? Die, Louis met de Jean, die moeten trouwen, hè?
0: Moeten trouwen.
1: Dat was de schande van de
0: schande,
1: van Interp, hè?
0: Maar ouders moesten dan ook.
1: Oh, dat was
0: een, ze
1: die
0: bang,
1: liepen allemaal van schamte, die kwamen niet meer boten van schamte.
0: Ja.
1: Hoe is die taart, zeg?
0: Die taart.
1: Dat was van moeders. Goed, wat heb ik in de aanbieding? Gratis. En dat is een eenpersoonsbed. Het is reeds gedemonteerd. Het is gratis op te halen in Kieldrecht. En bovendien, het is een nieuwe stad. Dus voor de grote gratis eenpersoonsbed, dat volledig klaar staat voor mij te nemen, in Kieldrecht, kun je altijd bellen. Naar 0475 96 94 41. 0475 96 94 41.

0: T42, dat was Cliff en zijn Shadows.
1: Dat doet mij een beetje denken aan dat fragment uit die film, de grote boemel. In dat sauna.
0: Die sauna.
1: Dat was het
0: leken dat ze moesten flauwen.
1: Dat was met Terry Thomas. Die zat toen in de sauna met die... Die film was hilarisch, jong.
0: Hilarisch.
1: Ongelooflijk.
0: We hebben nog toch het verier leken, zeg.
1: Ja.
0: De zon schijnt momenteel niet, maar we gaan er toch een leken over drogen.
1: Mooi, hoor.

0: wel Sing in the Sunshine, maar... Alhoewel, er komt steeds zo'n waterzonneke daar, maar de volgende dagen zou het een beetje minder zonnig
1: worden. In Vattenburg waren wij niet klaar in België.
0: Nee, nee.
1: We hebben drie pieken gehad, maar daar blijven toch bij. Ja. Tegen zit in Frankrijk, Italië, Spanje,
0: Frankrijk
1: man,
0: is nog bezig, hè? Verschrikkelijk.
1: We zijn er nog goed van afgerokt.
0: Ja, ja. In modderstromen en oorbeien.
1: Ja, oh, ja, ja, dat gaat maar goed allemaal.
0: Moeder Natuur zei, je speelt te veel met mijn voeten.
1: En dan krijg je de weerbots.
0: Voilà. Zo, lieve mensen, dat was het voor onze meneer van Service van de 8e september. Bedankt aan al diegenen die eens laten weten hebben dat er iets weggegaan is. Voor de aanbiedingen bedankt. En zeker en vast, ons nieuwe steunende leden, Mariette uit Mertsel en Paul uit Duffel. Hartelijk dank. Ook dank vriendelijk aan Gerda Sine, madame Arabel. Jan van den Boek natuurlijk. Zeven is het de beurt aan Wilfried. En bijgestaan door Agnes aan de telefoon. Broodje muziek. Dus lekker knabbelen. Ook muzikaal. Voilà. Wat ons betreft.
1: Tot de nuste week.
0: Beleven hij wel zo.
1: Jo, hè,
0: en vooral, hou het gezond.
1: Ja.
0: Joh.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
6: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
5: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vice-ministers en de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober en dat wordt niet evident volgens vice-minister-president Vincent van Petegem van CD&V.
7: Ik denk dat de oefening waarvoor staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
5: Na de privégesprekken gaat De Wever met zijn ministers in conclaaf. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Twee dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 2 kunstwerken lieten vallen. De andere 2 hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. En op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats, onze nationale vrouwenploeg, opnieuw opgeschrikt door brandalarm in hun hotel in Berlijn. Al voor de 2e keer. En net als de vorige keer was het ook nu vals alarm. Gelukkig spelen de Cats pas overmorgen hun volgende wedstrijd. Bij het vorige brandalarm moesten ze sanderendaags wel spelen. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha. Minerva.
18: Dit is het lekkerste programma van Radio Minerva. Welkom bij Broodje Muziek.

0: Tootie Pie, Ella Fitzgerald en Louis Jordan. Dankjewel Ludo van Leenpoort. Goedemiddag allemaal. Fijn dat u erbij bent. Het is ietsken over 12, dinsdagmiddag. Als u aan afwisselend vasten doet, dan moet u vandaag zeker naar dit programma luisteren en lekker mee eten met onze broodjes muziek. We zijn weer op zoek naar plaatjes die iets hebben met eten of drinken. Als jullie zulke plaatjes kennen, Agnes zit klaar aan de telefoon op 03219 1727. Smakelijk eten allemaal.
1: Tattoo op de radio.

Carioca en Jack Jones uit 1960. Als je dus platen kent die een link hebben met eten of drinken, kan je die kwijt onder meer nu bij Agnes op 03219 1727. Maar je mag ze ook mailen naar wilfried@radiominerva.be. Dat deed ook Gunter Bekwee en hij diepte deze cover up van Whiskey in the Jar. Hier zijn Saskia en Serge.

Sam de Sham en de Pharaohs waren dat in Woolly Bully. Vorige week, was het vorige week of de week daarvoor, ik weet het niet meer, draaide ik nog de versie van Sinead O'Connor van het nummer Black Coffee. En dat heeft blijkbaar Raymond en Mireille Derda aan het denken gezet. Die zijn eens gaan graven en dit is de versie van Peggy Lee uit 1953. Hier is Black Coffee. I'm

0: Reason to Believe. Ik ken het ook van Rod Stewart, dacht ik, en van Tim Harding. Maar dit waren de Carpenters uit 1970. Dinsdagmiddag, broodje muziek. Ik vertel nog eens voor de mensen die er nu pas bij is komen, wat is het opzet? Het is de bedoeling dat we samen op zoek gaan naar platen die iets hebben met eten of drinken. En geloof me, dat is echt niet zo moeilijk. Vraag het maar eens aan Diana van Oosten en Dirk Verguld. Maar ja, dat zijn dan ook snoepers van huis uit, zeg maar. Want zij dacht eraan Jacques Brel.
1: Je vous ai apporté des bonbons.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gaan eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrangs is dat, manneke.

El Bimbo heet dat nummer. In 1975 kon je het in verschillende uitvoeringen terugvinden in de platenwinkel. Vanwege de aard van dit programma koos ik voor de uitvoering van Chocolade El Bimbo. Plaatjes dus met de link of, naar eten of drinken. Bel ze door naar Agnes op 03-219-1727. Of mail ze naar mij, wilfried@radiominerva.be. Van Renilda Verstraten, Benny Buurman en Raymond Derde krijgt u alvast allemaal no lolly.

0: Much.
1: De Scaffolds, een Britse groep, ze hebben in de jaren 60 zo twee van die dingen gemaakt. Deze Thank You Very Much. En ook Lily the Pink, dacht ik, was van hen. Ik heb een mailtje gekregen van Hubert de Pauw. Hij vroeg voor gravy for my mashed potatoes. Perfect voor dit programma, Hubert. Didi Sharp heeft het gezongen in 1962. En die Didi Sharp, die wordt morgen trouwens 81.

Squires en Get On Up uit 1967. Ik heb een mailtje gekregen van Edgar Schellens. Mailtje is eigenlijk niet het geschikte woord. Een mail, een hele grote. Maar ik denk dat er 100 nummers in stonden in die mail. En yes, ik was netjes gerangschikt volgens rubriek, volgens taal. Maar Edgar, je hebt me wat aan het hand gedaan. Hè. Ik verdenk Edgar ervan dat hij AI heeft ingeschakeld om liedjes bij elkaar te zoeken die wat hebben met eten of drinken. En ja, er zijn er toch een hoop bij die gewoon niet bestaan en die wel in je lijst staan. Dus zo zie je maar dat je niet altijd mag afgaan op artificiële intelligentie. De echte is veel plezanter. Zoals deze van Jimmy Buffett uit je lijst. Hier is Margaritaville.

0: Margaritaville, wat zouden ze daar drinken, denkt u? Inderdaad. Dus plaatjes met een link naar eten of drinken, bel ze door naar Agnes op 03-219-1727. Maar je mag natuurlijk ook voor iets anders bellen als je een klapje wilt doen met Agnes bijvoorbeeld. Of, ja, wie weet, kijk wat we hier hebben.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En dat is dit keer Irene van Heuken uit Braschaat, die lid wordt van onze radio. Goed plan, Irene. En welkom bij de grote Radio Minerva-familie. Ze vroeg of ik er een jazzplaatje wou bijdraaien. Geef maar te spreken in uw mond, gaat ook.

0: exactly like you.
1: De stem had u wellicht herkend. Het nummer daarentegen wordt niet zo vaak gedraaid, helaas. Exactly like you, Timmy Euro was dat. Er zijn mensen die zo opgaan in die zoektocht naar plaatjes die iets hebben met eten of drinken. Ik denk dat dat ergens een therapeutische werking moet hebben voor die mensen. Gunther is daar zo een van. Ik krijg daar massa's mails van. Zo erg dat mijn mailprogramma zijn mails meteen in de spamfolder duwt. Dus vroeger maakte ik dat gewoon leeg. Dat mag ik niet meer doen, want soms zitten daar hele mooie pareltjes tussen die Gunther gevonden heeft. Ook deze week weer. Hier is Billy Bland. Whoa!

Billy Bland en Mama Stole the Chicken was de laatste in dit eerste uurtje broodje muziek. We gaan er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. En dat geeft aan je ook meteen tijd om nieuwe broodjes in de oven te steken. Die dan weer klaar zijn na één uur en die we beleggen met uw beleg tussen 1 en 2. Dus blijf van uw radio, blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot zometeen.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
6: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
7: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
6: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
7: Allee, ik ben erbij.
6: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt voor de sabotageacties de voorbije weken aan het Duitse elektriciteitsnet. In de buurt van Aken, niet zo ver van ons land. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn vlakbij de gesaboteerde centrales. Waarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier Bart De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een BTW-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
11: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
10: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
12: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
10: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. En militairen in ons land mogen geen apps gebruiken die je locatie tracken. Dat benadrukt defensieminister Theo Franken nadat bleek dat bij de reisapp Polar Steps belangrijke gegevens jarenlang openbaar stonden. Ook van privéprofielen en dus ook van militairen. Als ze de app toch gebruiken, op of in de buurt van militaire kwartieren, riskeren ze een sanctie. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
13: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
14: Allemaal?
13: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
14: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
15: Wat zei het hem?
13: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
19: Aha. Minerva.
20: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.
21: Madam, I like your crepe Suzette. I think your crepes

0: just for love.
1: Madam, I love your crepe Suzette. Crepe Suzette, ja, ken het. Een van de weinige desserten die mij kan doen afwijken van mijn Dame Blanche eigenlijk. Ja, ik vind het ook lekker. Er zit ook ijscream bij, dus. Ik denk dat dat bij Monique Segaert ook zo is, want zij koos voor Danny Kay. Welkom op de andere kant van het broodje. Het broodje muziek op dinsdagmiddag. Als je plaatjes kent met een link naar eten of drinken, bel ons dan, yes, dan op 03 219 17 27.

0: En tie yellow ribbon round the old oak tree. Er zijn verschillende toepassingen voor bananen. Ik ga daar verder niet over uitweiden om klachtenbrieven te vermijden. Maar Manuel van de Velde, Gunter Beekwee en Mark van Bastelaar, die zijn volgens mij op bananendieet. Want ze kozen voor eet veel bananen. Hier zijn zanger Rinus en Ronnie Ruisdaal.
1: Hey Rinus!
2: Hey Ronnie!
1: Het is niks, hè?
2: Nee, het is crisis.
1: Misschien moet je erbij gaan zingen.
2: Waarover?
1: Waarover?
3: Bananen!
2: Bananen?
1: Bananen!
3: Ja!

0: Nou, Rinus, dat ging je toch in als koek, hè?
1: Ant, bananen.
0: Ja.
2: Ja, bananen!
1: Hey Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurskoers te schommelen. Dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op de
3: boot. Eet veel bananen en zangerines en Ronnie Ruizaal. Volgens mij moet je Nederlander zijn om daar helemaal in op te gaan. Hier is Marty Wilde uit 1968 en Abergavenny.

0: De papa van Kim Wilde is het, Marty Wilde. Hij speelde in 1968 bij de fanfare. Hier, kijk, kijk, kijk.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Wij begroeten Annemie Henrique. Ze woont in Borgerhout en ze is lid geworden van onze radio. Daar trek ik graag een flesje en een blikje voor open. Champagne en caviar. Hier zijn James Last en Astro Gilberto. Dank u wel trouwens, Danny Doms. You are-

0: The Traveling Band heette ze. Higher and Higher, dat nummer dat ken je wel van de, ik denk van de tijd van Motown moet dat al zijn. Zeg. Het is bijna 13:30 en dan veranderen Agnes en ik hier uw radio eventjes kort in een televisietoestel. Ik zorg voor de klank, Agnes voor de kleuren, want daar heb ik iets mee en dat gaat mij niet zo goed af. Ben benieuwd of u het thema van het feuilleton van toen gaat herkennen. En daarvoor laat ik u eerst nog wat dingen horen die u allemaal moet missen deze week. Want het café is gesloten deze week, hè mannen?
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen.

weet niet of u het ooit gekeken heeft, maar ik wel. Ik vond het geweldig. Mad Men, zo heette de serie. Het was een Amerikaanse televisieserie. Die liep van 2007 tot 2015. Draait allemaal om de medewerkers van een fictief reclamebureau, Sterling Cooper, gelegen aan Madison Avenue in New York. Vandaar de titel Mad Men. Daarin staat centraal Don Draper, de creatieve directeur. Het is een wereld waarin iedereen de hele dag drinkt, rookt en vreemd gaat. De serie volgt Draper op zijn werk, thuis met vrouw en kinderen en met zijn minnaressen. Leuk extraatje aan die serie is, die hele serie die zit doorspekt met Radio Minerva muziek. Dus weer een aanleiding meer om er eens naar te kijken. Terug naar de orde van de dag van Raymond III kreeg ik deze Peter Tetterow.

De ene dag is de andere al niet, zo zeggen we dat wel eens dikwijls. What a difference a day makes. En Dinah Washington. Vroeger zo'n stikvraag op het examen Engels was van hoe spreek je het Engelse woord voor ananas uit? Is dat ananas of ananas? Ja, iedereen weet natuurlijk dat dat pineapple is. Dat wist ook Annie Funicello in 1960. En ook Hubert de Pauw, Katrien Stales en Edgar Schelles lieten zich niet verschalken.

Concrete and Clay en Unit 4 Plus 2 uit 1965. Volgens mij one hit wonders. Moet even iets vragen aan Jess. Momentje, houd u even in stilte bezig. En Jess, heb jij een allumeur? Rookte jij? Nee? Nee? Ha. Ik heb hier een probleem. Ik moet hier 75 kaarsjes op een taart in brand steken. Want Corrie Konings is jarig.

Cliff Richard en The Shadows en Maria Nomas. Ja, de plaatjes rond eten of drinken zijn eigenlijk op en dan weer niet, want het volgende nummer heet You Beat Me To The Punch. En ja, punch is eigenlijk ook drinken toch, hè? Ja.

Nolans, I'm in the mood for dancing. Als je eens een traantje wil wegpinken en een triestig verhaal wilt horen, moet je de story van de Nolans maar eens een keertje lezen. Het zit erop, broodje muziek. Ons brooddoosje is helemaal leeg, maar we gaan hier niet vertrekken voor we Denise uit Hoboken, Lieve uit Antwerpen, Peter uit Kontig, Freddy uit Deurne, Martin uit Edegem, Marie-José uit Borsbeek, Ilse uit Ole, Rudy uit Deurne, Marie-Louise uit Soersel en Tinneken uit Borgerhout een gelukkige verjaardag te hebben gewenst. Groeten van Anjes en van mij. En dan zijn we... Ah, ik moet mijn naam zeggen. Ik krijg hier altijd onder mijn vijs. Ik mijn naam niet zeggen. Echt, hè? Wilfried heet ik. Tot volgende week voor het volgende broodje. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
9: In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de sabotageacties op het elektriciteitsnet van de voorbije weken. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie vond hem in de buurt van Aken, niet ver van de grens met ons land. De man wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn in de buurt van gesaboteerde centrales. Daarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Er is afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis in Neder-Overeembeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade in de hal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Aardappelreus Klarebout Potatoes overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Bijna 400 mensen dreigen daardoor hun job te verliezen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen en zijn de installaties verouderd. En comedian Philip Geubels heeft de Pi Quadraatsprijs gekregen op het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres, omdat hij in zijn televisieprogramma's Taboe en Geen Paniek op VRT psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt en tegelijk humor, waardigheid en respect combineert. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden, morgen buien en 19 graden.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
1: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 8 september 1504. Michelangelo onthult zijn beeld van David.
1: 1831, opening van de eerste zitting van het Belgisch parlement dat 102 volksvertegenwoordigers en 51 senatoren telt.
0: 1921, de eerste Miss America-verkiezing.
1: 1930, Richard Drew vindt de Scotch kleeband uit.
0: 1966, uitzending van de eerste aflevering zijn de mantrap van de Amerikaanse science-fiction-serie Star Trek op de Amerikaanse televisie.
1: 2011, in Palmer Deep op Antarctica is een populatie van 1,5 miljoen reusachtige krabben ontdekt. De massale aanwezigheid van deze Neolithodes Yaldwini, de king crab, zou een dramatische omwenteling van het ecosysteem van de Zuidpoolzeeën kunnen inluiden.
0: 2022, koningin Elizabeth II overlijdt op 96-jarige leeftijd. Haar zoon Charles wordt koning van het Verenigd Koninkrijk.

0: vieren vandaag de geboortedag van Pieter Sellers, Terry van Ginderen, Patsy Klein, Bavo Klaas, Mark van Lombeek, Corrie Konings, René Klein, Pink en onze Anne Lemmens.
1: En we gedenken Richard Strauss, Wim Kan, Joost Zwagerman, Elisabeth II en Ivo Pauwels.
0: Dinsdag 8 september 2026, gisteren nog 28 graden en vandaag ook een aangename nazomerdag.
1: Ja, absoluut. We worden verwend, Steven.
0: Ja, absoluut. En dat gaan wij natuurlijk de komende 2 uur ook doen.
1: Yep, want van 2 tot 4 is er...
0: Omdat ons Bommaat heeft gezien.
1: Een programma in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Vol leuke weetjes.
1: Kalenders vol informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk, middags.
1: En Lely.
0: Goedemiddag.

0: René Klein met Mr. Blue. Vandaag vieren we zijn geboortedag en ons vader de Wilfried, die zei mij net dat die zaterdag ook al eens gedraaid werd hier op de radio, want dan was het zijn sterfdag, jammer genoeg.
1: Ah ja, kijk. Ja. Geen straf om die twee keer te draaien.
0: Nee, zeker niet. Goedemiddag,
1: ja.
0: Kathleen.
1: Ja, goedemiddag, Steven de Lely. Ja. Je waart er juist al met mij aan te lachen. En ik heb
0: Waarom?
1: Hier iemand met mijn uitspraak van... ja, zwart, de King Crab, maar dan anders. Hè.
0: Ja, de Neolito des Yaldwini.
1: Inderdaad,
0: ja.
1: Voilà.
0: Ja, maar, dat rolt er zo uit bij mij natuurlijk.
1: En we hebben hier iemand in de studio zitten die ook al zit te lachen, want dat is een beetje in zijn... Rayon, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat is helemaal waar. Ja, ik vind dat wel iets. Ik vind dat wel iets hebben. Zo, dus dat is dus blijkbaar doordat de aarde een beetje opwarmt, of een beetje veel opwarmt, is er dus daar in die baai, ging men kijken, en die krabben die leven normaal op gigantische veel dieptemeters.
1: En zijn er boven.
0: En plots, plots vonden ze die daar dan allemaal in die baai met 1,5 miljoen. Ik weet niet of dat je al eens zo'n beelke van een king crab hebt gezien.
1: Dat is echt groot, hè?
0: Ja, maar als die dus met 1,5 miljoen zwemmen, waar ik dan zo mijn teen in het water steek, dan zou ik toch een kleine hartaanval krijgen.
1: Ja, zeg maar wel lekker, hè?
0: Ja, maar als die er met 1,5 miljoen tegelijk zijn, denk ik dat die vooral denken dat jij lekker bent.
1: Ja, maar daar moet je toch ook niet gaan zwemmen?
0: Nee.
1: In Palmer Deep op Antarctica.
0: Nee, maar goed, ik dacht, ik neem het maar mee. En dan David, zegt jou dat iets?
1: Jazeker.
0: Ja, toch ook iets, hè?
1: Prachtig.
0: Michelangelo, die zijn een David onthult, daar in 1504 was dat.
1: Ja. Zeker en vast.
0: En jij hebt dus hier aan de overkant iets heel vreemds meegenomen?
1: Ja, voilà. Speciaal uit Nederland, van over de grens helemaal naar hier. Hebben wij Bruno Govaert in onze studio en hij is de CCO van de firma Vette en Verhaard.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bruno. En het gaat eigenlijk heel de middag over schaal- en schelpdieren gaan.
0: Oei, dus spreken. Jij weet alles over Bruno, over die rare krab daar.
1: Ja, Neo.
0: Die Neolito des Yaldwini.
2: Ja, daar weet ik het een en ander van. Ja.
1: Oh, kijk. Voilà.
0: Kijk, goed, dat wordt dan alleen maar superboeiend. Daar gaan we dan dadelijk ook een beetje naar luisteren en zien wat u nog allemaal te vertellen hebt. Want ik heb, wij hebben als totale mosselleken wel wat vragen voor u.
2: Mosselleken?
0: Ja, wij zijn mosselleken.
2: Oh, nou.
0: Zoals men dat noemt. Ja. Tot zo.

0: Our Day Will Come van Julie London was dat.
1: We zitten hier nog altijd in de studio met Bruno Govaert, de CCO van Vette en Verhaard.
0: CCO?
1: Ja, CCO.
0: Wat is dat? Voor beest?
1: Bruno.
2: Ja, dat is chic Engels, zeggen ze tegenwoordig. Moet je een Engelse titel hebben. Dit is een Chief Commercial Officer.
1: Voilà.
2: Beter bekend als commercieel directeur.
0: Ah, voilà. Kijk. Okay.
2: Had ook gekund.
0: Ja, ja nee, oké, maar dat is daarom. Dat is dat ineens duidelijk bij deze. Ja.
1: Zeg, Bruno, welkom trouwens. En Vette en Verhaard, jullie zijn een mosselkwekerij of een productie?
2: Een mosselkweek- en productiebedrijf uit Ierseke.
1: Uit Ierseke, oké.
2: Okay. Ja.
1: Zeg, want het zijn niet alleen mosselen, denk je, die jullie daar kweken?
2: Nee, wij kweken niet alleen mosselen, nee.
1: Wat groeit er zo nog allemaal?
2: Ja, oesters.
1: Okay.
2: Er wordt gevist op allerlei schelpdiertjes, zoals de bekende kokkel.
0: Uh-huh. Ah ja.
2: Maar we hebben ook tapijtschelpen, beter bekend als vongole.
1: Ah ja.
2: Dus, ja, er is van alles. En de scheermessen zijn ook bekend, hè?
1: Oké. Okay. Zeg maar, misschien moeten we eens beginnen bij het begin, want jullie zitten in Ierseke.
2: Ja.
1: En daar wordt dat gekweekt echt? Of jullie varen uit en dat wordt ergens gevist?
2: Het is ja, wij, zoals wij kweken zei, en vissen.
1: Wij zijn leken op dat gebied. Dus.
2: Ja, nou, in België worden de meeste mosselen die wij produceren geconsumeerd.
1: Aha.
2: Dus als jullie zeggen dat jullie leken zijn, dan is dat verbazingwekkend voor mij dan ja. Althans. Als meer dan de helft naar België gaat, dan kijk ik daarvan op.
1: We moeten een kleine bekentenis doen. Steven en ik, wij eten eigenlijk geen mosselen. Maar we zijn wel heel geïnteresseerd in jullie
2: verhaal. Jullie zijn de enige twee Belgen die je kent die geen mosselen
0: mogelijk.
1: Ja, ik weet het, maar we beelden naar elkaar en je zei, dan ben je zeker onder de 30.
2: Ja, dat zei ik.
1: Had gekund, maar is niet zo.
2: Het scheelt weinig.
1: Ja, dat is waar.
2: Dat gaan we veranderen naar deze uitzending.
1: Absoluut, hè. Maar dus beginnen bij het begin, zo'n mossel. Hoe wordt dat in hemelsnaam gekweekt?
2: Mosselzaad wordt eigenlijk gevist en gevangen uit de zee. Dat zweeft rond. Hè. Dat zijn larfjes. En die vangen wij op mosselvanginstallaties. Dat is in de zee, hangen dan touwen. Om het even makkelijk te maken. En aan die touwen gaan die larven dan zitten. En die gaan daarop groeien.
1: En jullie weten waar dat zaad dan ergens rond zweeft?
2: Ja, dat zweeft eigenlijk overal. Maar wij weten waar dat in grotere mate is. En er zijn ook plekken waar dat zich ophoopt. En daar mogen we dan vissen op zaad. En dat behandelen wij op een manier dat we het netjes weg gaan leggen op beschutte plekken. Zodat het daar rustig kan groeien. En ondertussen zorgen wij dat rustig kan groeien zonder al te veel problemen van vijanden als krabben en zeesterren, stormen en dat soort zaken.
1: Op een eigen plekje, op een soort zeeakker.
2: En zo moet je het precies noemen.
1: Okay.
2: Het is een onderwaterakker. Dus het is een stuk land. En dat bewerken wij door de mosselen daar neer te leggen.
1: Ja.
2: En ze goed te bekijken wat er allemaal mee gebeurt.
1: Maar dat zaad van die mossel, hoe geeft een mossel zaad af? Of hoe komt dat zaad dan uit die mossel?
2: Ja, dat is best een gecompliceerd verhaal. Mosselen zijn wat dat betreft tweezijdig.
1: Ah ja,
2: dus is een bepaalde periode in het voorjaar dat ze gaan melken. En dan geven ze, dan zorgen ze ervoor dat ze bevrucht raken.
1: Mm-hmm.
2: En die larfjes zweven daarna vervolgens door het water. Mm-hmm. En komen overal terecht. Zijn natuurlijk ook voer voor vissen en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Maar dat gaat in enorme hoeveelheden.
1: Ja. Zeg, maar weet je dan eigenlijk op voorhand hoeveel mosselen dat je dan gaat kunnen kweken? Of hangt dat, is dat echt heel verschillend van jaar tot jaar?
2: Ja, dat hangt van jaar tot jaar af. Het is echt een natuurproduct.
1: Ja.
2: En afhankelijk van de hoeveelheid stormen, andere invloeden, onder andere ook temperatuur, zal je zien dat je het ene jaar meer en het andere jaar minder mosselen kweekt. Hè. We hebben een aantal percelen als bedrijven waar wij dit mogen doen. En de markt is maar zo groot. Dus daar houden we ook rekening mee. Het heeft geen zin om 100 miljoen kilo mosselen te kweken als er maar een markt is voor 30 miljoen kilo mosselen.
1: Ah ja. Zeg, ja, want je spreekt over de markt voor mosselen, maar hoeveel, hoe groot is die markt dan?
2: Nou, die markt is heel groot in heel Europa. Er wordt heel veel mosselen gegeten. Helaas voornamelijk in het zuiden van Europa. En dan is er nog een land in het noorden van Europa. Daar eten ze de rest. En dat is België.
1: Kijk, voilà.
0: Zeg, maar en hoeveel is dat dan in België bijvoorbeeld?
2: Ja, grofweg gaat meer dan 60% van wat wij in Nederland produceren gaat naar België.
1: België,
2: ga even uit van een 35 miljoen kilo per
0: 35
2: jaar.
0: Miljoen kilo. Ja.
2: Dus dat is behoorlijk.
0: Dat is aardig.
2: En de mooiste mosselen, de grootste mosselen, die gaan naar België.
1: Ah, kijk.
0: Is dat echt waar? Of
2: nee, dat is echt waar.
0: Dat is echt waar?
2: Ja, dat is echt waar.
0: Ik ben heel benieuwd, want dus dat zaad wordt natuurlijk gevangen op touwen en wordt uitgezet in zeeakkers of zoiets. Hè.
2: Ja.
0: Waar ik dan heel benieuwd naar ben, is waarom is die Zeeuwse mossel of die Nederlandse of Belgische mossel dan groter of specialer dan bijvoorbeeld de mossel in Spanje? Maar dat is voor dadelijk.

0: Reporter met a smile was dat. Ondertussen kan ik u melden dat wij worden uitgelachen her en der. Mm-hmm. Omwille van het feit dat wij, niet u, wij hier met twee.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Omwille van het feit dat wij inderdaad die twee enige Belgen zijn die geen mosselen eten. Ja.
2: Oei.
0: Ja, het is wat dat is.
1: En dat
0: is.
1: Ik onnozele vragen stel over het zaad van de mossel. Dat
2: nou, dat is niet onnozel, want ik word ook uitgelachen. Want ik had het over een tweezijdige mossel. Maar het zijn daadwerkelijk mannetjes en vrouwtjes.
1: Ah, ja.
2: Dus ja, je hebt het echt over eicellen en sperma. Okay. In het water komen die samen en bevruchten elkaar. Dus ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En kun je dat dan zien, of dat een manneke en een vrouwke is?
1: Ja, hoe zie je dat?
2: Nou, nee, ik kan dat niet zien. En ze hebben wel eens gedacht dat dat de kleur is. Hè. Je hebt gelere en blankere mosselen. Maar dat is een hardnekkig misverstand. Dat is niet zo.
0: Maar stel, sorry dat ik even terug ga en inderdaad een waanzinnig, misschien onnozele vraag stel. Maar dus stel nu dat ik dan thuis een aquarium heb, ik steek daar 5 mosselen in.
2: Ja.
0: Waar dan een toevallige manneke en een vrouwke tussen stikt, dan kweekt dat zomaar in mijn aquarium eigenlijk automatiek.
2: Ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar
0: theoretisch gezien.
2: Het zou een goed experiment zijn. Als je de natuur goed kan nabootsen, dan moet dat wel mogelijk zijn.
0: Maar, theoretisch.
2: Er zijn heel veel hatcheries die dat na kunnen bootsen. Zo zijn er ook hatcheries van oesters. Andere tweekleppigen zijn dat.
1: Een hatchery?
2: Ja, een kweek.
1: Okay.
2: Dat is iets om inderdaad echte eitjes te kweken.
1: Ah ja.
2: Ja, dus ja. Dus daar komen dan de larfjes uit. En
0: jongen.
1: Maar jullie gaan ze echt vangen op zee. Nee, jullie gaan ze echt vangen op zee. Dus het zaad. En jullie kweken ze niet? Okay.
2: Ja, we hebben twee dingen. De mosselzaadvanginstallaties, dat zijn die touwen in het water.
1: Ja.
2: En we hebben de vangst, wat we op quota mogen doen in de zee.
0: Ja, en dus mijn vraag was, de Belgen zijn dan inderdaad een van de zwaarste mosselverorberaars of zoiets.
2: Jazeker.
0: Die Zeeuwse mossel. Waarom is dat dan speciaal dat wij dat doen, dat jullie dat doen? Waarom doen we dat hier? Waarom doen we dat niet in Antarctica bij die rare krabben daar of weet ik veel?
2: Mosselen worden eigenlijk op heel veel plekken in de hele wereld eigenlijk ook geoogst, dus gevist, maar ook gekweekt.
1: Mm-hmm.
2: En je hebt verschillende soorten mosselen. Je had het net al even over hoe zit dat dan met de consumptie in Spanje en zo. Dat zijn andere type mosselen. Die zijn vele malen groter en anders van smaak. Dat is een andere soort. En in Nieuw-Zeeland heb je de greenlip mossel. Ziet er ook heel anders uit. Met inderdaad een groen randje. En heel groot. Dat zijn compleet andere soorten mosselen.
0: Maar qua smaak zijn die dan minder, om zo te noemen? Of gewoon anders? Of?
2: Laten we het anders noemen. Onze mosselen zijn daarin uniek. Als je dat zelfs de kweekmethodes in andere gebieden geeft mosselen toch weer een andere smaak. Zelfs met dezelfde soort mosselen. Dat heeft met de omgeving te maken. Het voer wat daar beschikbaar is. De bodemstructuur. Al die dingen hebben daar invloed op.
1: Mm-hmm.
2: Maar een andere type mossel, ja, dat geeft echt een compleet andere smaak.
1: Ja. Zeg, want wat zijn dan inderdaad de omstandigheden dat je nodig hebt om Zeeuwse mosselen te kweken?
2: Nou, het mooiste van onze locatie in Zeeland is dat het in de Oosterschelde goed beschermd ligt.
1: Mm-hmm.
2: Op open water in de Noordzee heb je natuurlijk heel veel te maken met stormen, heel veel golven, toestanden. En ja, dat gaat niet zo goed. Hè, daar kan je wel iets bij voorstellen. Als het dan inderdaad in een baai ligt, zoals ze dat in Spanje doen, hè, in een baai. Of bij ons in de Oosterschelde, wat ook een afgesloten gebied is in de delta.
1: Mm-hmm.
2: Dan heb je daar veel meer bescherming voor stormen en allerlei andere zaken.
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Ja. Boeiend. Ik ga twee dingen doen die eigenlijk bij toeval zijn. Eén zie ik hier op mijn rechterkant, waar een van onze computerschermen staat, zie ik de reclame staan. Wij durven die al eens vergeten.
1: We moeten het zeggen zoals dat is.
0: Maar dus nu ga ik het speciaal doen, omdat het nogal toepasselijk is. En daarna gaan we naar een liedje luisteren. Over dat mosselen. Ook nogal, niet over mosselen eigenlijk een beetje, maar het doet mij een beetje denken aan mijn voorstel om zelf dan in plaats van een aquarium met een goudvis te zetten, om een dan in het bureau van communicatie bij ons zo'n mosselbak te zetten en te zien wat er daarmee gebeurt.
1: Ik vind het een prima plan, Steve.
0: Ja, goed. Dus we gaan de beide beluisteren. We horen elkaar zo dadelijk terug.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café.

0: Seppegens met de goudvis. En daarvoor natuurlijk de reclame voor de mosselen hier in Minerva Café op de plaats. Ja. Heel toepasselijk, denk ik.
1: Ja, zeg maar, we moeten ook nog een beetje reclame maken natuurlijk voor, en dat is de reden dat Bruno hier bij ons zit, voor de mosselen die in september en oktober geserveerd worden in alle buurtbistro's. Kom binnen. En al de dienstencentra van zorgbedrijf Antwerpen. En die locaties hebben eigenlijk allemaal hun eigen dag gekozen voor hun fantastische mosselsoupé. Eventjes naar de website surfen, www.zorgbedrijf.antwerpen.be, en daar kan je de volledige lijst of de volledige agenda vinden waar dat je bij jou in de buurt terecht kan voor een lekker potje mosselen.
0: Ja, of je kan gewoon natuurlijk even binnenlopen in zo'n dienst.

0: fietscentrum of in een buurtbistro om even te vragen hoe het zit.
1: Ja.
0: En zeker op tijd reserveren, want het is veel, veel, veel niet waar.
1: Ja, zeker wel. Bruno, heb jij een idee? Want bij zorgbedrijf Mosselen worden... bij zorgbedrijf Antwerpen. worden natuurlijk
0: I
1: de Mosselen...
0: I rest my case.
1: Ja, we zijn al zo doordrongen van de Mosselen. Voilà. Er worden de Mosselen geserveerd in de woonzorgcentra voor de bewoners daar. En in de dienstcentra en de buurtbistro's. Heb je enig idee hoe... Want wij nemen die bij jullie af, bij Vette en Verhaard. Ja. Heb je enig idee om hoeveel kilo dat eigenlijk gaat? Dat er bij ons worden afgenomen?
2: Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat zal heel veel zijn.
1: Waarschijnlijk, ja.
2: Ja.
1: Ja, want zoals hij al zei, ja, mensen boven de 30, hè, die vinden meestal mosseltjes.
2: De mosseleters, dat zit toch al in de categorie 50 plus.
1: Ja, ja, voilà. Helemaal ons doelpubliek. Hè. We hadden het daarnet over de ideale omstandigheden om zo'n mossel te kweken. Maar hoe lang duurt dat eigenlijk? Hè? Want je zegt van, dat zaad dat zweeft ergens rond, dat gaat daar op een soort van onderwaterkoord, dat gaat dan naar de zeeakker.
2: Ja.
1: En dan, hoe lang duurt het eigenlijk van dat zaadje totdat er effectief een mossel geoogst kan worden?
2: In het totaal voor een consumptiemossel moet je ongeveer 2 jaar uittrekken.
1: Oh, ja. Oké. Okay.
2: Ja. Ja, dus het is een heel klein diertje wat zich natuurlijk allemaal voedingsstoffen uit de omgeving opneemt. En kalk om de schelp te maken. Mm-hmm. CO2 heel veel. Daarom is het ook een hele duurzame kweek.
1: Mm-hmm.
2: En na een jaar heb je een halfwas, zoals we dat noemen. Die moet nog goed doorgroeien tot consumptiemaat. Dan ben je echt 2 jaar verder.
1: Mm-hmm.
0: En dus, is er dan een verschil bijvoorbeeld... Dat je zegt van ja, zo'n jumbo moet dan 3 jaar blijven liggen of dat is niet het geval?
2: Nou, dan heb je natuurlijk meer kans dat er meer jumbo's tussen zitten. Maar ondertussen zijn er ook heel veel rovers en kapers op de kust die dan zo'n mosseltje wel op willen eten.
0: Okay.
2: In 2 jaar tijd heb je, als alles goed loopt met de groei, heb je dan ook je percentage aan goudmerken erbij en aan jumbo's. Mm-hmm. Als alles goed gaat.
0: Okay.
2: Hoe langer je het laat liggen, hoe groter dat percentage wordt. Maar hoe groter ook de kans is dat er door omstandigheden, stormen, andere roofdieren en alles, dat weg is. Dus het is een spel.
0: U zegt inderdaad zoiets van roofdieren en stormen. Ik kan mij dan voorstellen, het ligt daar dan op die zeeakker, of hoe we het ook willen noemen. Ik ga het heel belachelijk zeggen, maar ik denk niet dat het zo onnozel is. Maar stond er bij wijze van spreken wachters aan de poort? Want inderdaad, ja, die liggen daar met honderden, duizenden, weet ik veel wat tegelijk. Dan denk ik als kleine haai, ja, joepie de poepie, waarom zou ik op zee gaan jagen? Ik ga daar gewoon even binnen en ik heb mijn maaltijd mee.
2: Ja, nou, die haai die heeft er wat moeite mee met zo'n harde schelp. Mm-hmm. Daarom zijn de bodemmosselen hebben een mooie harde schelp.
0: Uh-huh.
2: Omdat ze zich moeten wapenen. Maar krabben en zeesterren en bepaalde eendensoorten, die weten daar wel raad mee. En ja, die kunnen daar een mooi maaltje natuurlijk vergaren op zo'n enorme berg met mosselen. En dat doen ze dus ook.
0: En dat kan je niet tegenhouden?
2: Dat kunnen we wel tegenhouden. Ik geef één voorbeeld met zeesterren. Dan hebben we met de schepen varen we eroverheen met een soort van dwel.
0: Mm-hmm.
2: En die zeesterren die klampen zich vast aan die dweilen en die halen we omhoog. En dan varen we heel ver weg en dan gooien ze eruit, de groeten. Niet bij ons komen eten.
1: Ja,
0: oké.
1: Okay. Ga ergens anders weten zoeken, ja. Zeg, en dan...
2: En we verplaatsen ze, hè. Als er te veel krabben zijn, dan zeggen we... Oh jongens, nu gaat het niet goed, dan halen we ze omhoog.
1: De mosselen, ja, ja. Ah, ja.
2: Ja, dan leggen we ze op een ander akkertje neer waar er... niet zoveel krabben zijn en zo. Dat kan ook.
1: Zeg, want je haalt het dan uit het water. En dan kijken jullie van, zijn ze al groot genoeg? En dan wordt er geoogst. En zijn die dan allemaal even groot? Of hangen er dan grote en kleine tussen? En hoe, of haal je alleen de grote ertussen uit? Of?
2: Nou, er wordt met regelmaat een test. Dan haal je een korf omhoog. En dan ga je daarin kijken. Wat is nou een beetje de grootte van... de mossel.
1: Mm-hmm.
2: Dus je kan kijken naar een totaal stukstal per, laten we zeggen, 1 kilo. Hoeveel zitten er dan in?
1: Mm-hmm.
2: En als dat heel klein is, dan zeg je nou, nee, dit is nog niet goed.
1: Ja.
2: We moeten nog even wachten.
1: Ja.
2: Maar zo hou je wel bij wat de groei is. En We hebben daarin ook een onderscheid. Want je gaat daarna sorteren in verschillende maten. Van extra, supers, imperial, jumbo en goudmerk. Dus ja, dan wil je ook weten hoe die verdeling is. En sommige percelen waar op dat moment toevallig meer voedingsstoffen langsgekomen zijn of die iets beter gelegen hebben, ja, die kunnen laten zien dat ze een iets grotere groei hebben doorgemaakt en die hebben dan een betere opbrengst.
1: Mm-hmm.
2: En misschien ga je die dan eerder oogsten, mm-hmm, en wacht je met dat andere perceel totdat die dan alweer wat bijgegroeid zijn.
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Ik vind het, en dit is wederom, ik ben heel befaamd in het maken van onnozele bruggetjes. Dus bij deze, ik vind het allemaal een beetje zottekes.

0: zottekes, dat was dus het bruggeske. Crazy Patsy Cline was dat, geboren op een 8e september.
1: We zitten hier nog altijd bij ons in de studio met Bruno Govaert van Vette en Verhaard, een mosselkwekerij. De aanleiding is natuurlijk de mosselen die je kan gaan eten in al onze dienstencentra en buurtbistro's in september en oktober. Bruno, we hadden het over de kweek van de mosselen. En dat dat blijkbaar 2 jaar duurt vooraleer dat zo'n mossel echt groot genoeg is om gekweekt te worden. Nu, er bestaat een gezegde dat het de maanden zijn waar het erin voorkomt dat de mosselen geoogst worden. Klopt dat nog altijd? Of is dat eigenlijk niet meer van tel?
2: Dat is iets uit het verre verleden toen... Er nog geen manieren waren om de mosselen gekoeld te transporteren. Als je die dan een stukje op weg moet helpen en het is heel warm buiten, dan gaat het niet goed. Mm-hmm. Dus wachtte men liever totdat het weer wat kouder werd en de R in de maand kwam.
1: Okay.
2: En zo september, dan ga je beginnen met het transporteren naar België van de mosselen. Mm-hmm. Want die zijn dan bij aankomst nog steeds prima.
1: Ja.
2: Maar later kwam er natuurlijk het vervoer met grote ijsblokken. Bleven de mosselen gekoeld en kon je het veel verder vervoeren. Maar ook eerder vervoeren, ook als het al warm was.
1: Ah, ja, ja.
2: Dus eigenlijk gaat dat niet meer op.
1: Nee.
2: Het begint nu al steeds vroeger. Iets te vroeg zelfs in juni met de mosselen.
1: Mm-hmm.
2: En dat loopt eigenlijk door tot maart, april.
1: Ah ja, dus er zijn eigenlijk maar een paar maanden dat er geen mosselen beschikbaar zijn.
2: Klopt. Dan zijn er nog steeds mosselen beschikbaar. Dat schuift een beetje op een aantal weken. En dan worden er ook vaak mosselen geïmporteerd uit andere gebieden.
1: Mm-hmm.
2: Die dan op dat moment te doen zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar lang niet zo goed als de mosselen die we hier kennen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, en wat, je hebt dan ook nog iets met stam en bodem. Klopt dat? Of ben ik mis? Nee. U kijkt naar mij, wat zegt die man
2: wat
0: toch?
2: Wat zegt die man?
0: Hm? Ja.
2: Ja.
1: Ik doe dat altijd. Op die marina's te kijken.
0: Nee, klopt dat niet, wat ik zeg?
2: Met stam en bodem?
0: Je hebt bodemcultuur en dat dan... Hang. Ja, zie, ik denk in stambomen.
2: Nu begrijp ik de stam ook. Ja, in Frankrijk doen ze het aan een stam, aan de paal. Dat is de beroemde Bouchot. Maar inderdaad, er is hangcultuur.
0: We hebben hang, ja.
2: Ja, wij zijn natuurlijk bekend met de bodemcultuur. Die kennen we hier in België allemaal. Daar komen de meeste mosselen vandaan. Maar er is inderdaad ook een manier van kweken. En dat is de hangcultuur. Dan liggen ze niet op de bodem. Logisch. Maar hangen ze aan touwen, aan boeien op het water.
1: Maar dat lijkt mij veel moeilijker om dat te oogsten.
0: Ik wou eigenlijk net zeggen, dat is eigenlijk voor de luie kweker. Want die zaadjes die hingen al aan die touwen. En die had zoiets van, ik laat dat hangen. Nee.
2: Nou, ik maak dingen inderdaad graag wat simpeler. Dus inderdaad, zoals er net met hoe je zo'n akker bewerkt en zo. Maar dat is echt een heel ingenieus systeem aan boord van zo'n schip. Maar ook het kweken aan touwen is echt wel ingenieus. Want je kan ze niet zomaar laten gaan. Dan is je productie niet goed genoeg. Dus het wordt in sokken wordt het opgehangen aan de touwen. Die sokken die vergaan in het water. En dat is dan precies het moment dat de mosselen sterk genoeg zijn... om zich vast te houden aan het touw. Die kleine mosseltjes. En daarna gaan ze groeien.
1: Ja.
2: En worden ze af en toe nog eruit gehaald en opnieuw gesorteerd, zodat ze weer wat meer ruimte hebben om te groeien. En dat is een hele goede, effectieve manier van kweken.
1: Ja.
2: De mosselen veranderen wel iets van karakter. Want een mossel die aan een touw hangt, moet zich heel goed vasthouden aan elkaar en aan het touw. En krijgt daardoor een hele zware, een hele sterke baard. Een mossel heeft een baard. Ik weet niet of jullie dat weten.
0: Ja, dat weet ik.
1: Zo wist
0: ik.
2: Dat weten jullie wel. En op de bodem hebben ze die baard niet zo nodig. Want ze houden zich aan elkaar met draden vast. En dat gaat eigenlijk prima. Goede massa. En is de schelp heel hard tegen die roofdiertjes. Aan het touwen zijn de schelpen minder hard.
0: Omdat de energie in het ontwikkelen van die baard.
2: Zitten die roofdiertjes zitten een stuk minder last van.
1: Maar de kwaliteit van het vlees, van de mossel zelf, is eigenlijk beter bij bodemcultuur. Dan omdat die baard er nu rond zit of minder.
2: Het is anders, maar het grootste verschil wat je als consument zal merken is de periode van de hangcultuur is eigenlijk rondom mei. Hmm. En daarna loopt het eigenlijk over in het bodemseizoen. En het bodemseizoen is qua volume veel groter. Hmm. En dus inderdaad, die baard is een groot verschil wat je zou kunnen zien.
1: Ja. Zeg, Bruno, je zei dat je inderdaad zo een mand boven naar boven haalt. Hè? En dan kijkt inderdaad of dat de mosselen al groot genoeg zijn.
2: Ja.
1: Zo'n mand, hoe groot is dat? Hoeveel zitten er daar dan in? Over welk volume spreken we dan?
2: Dat hangt er vanaf. Sommigen kijken in een blikje. En dat zijn aparte maten die ze onder vissers al heel erg lang hebben. Mm-hmm. Maar het beste is eigenlijk gewoon om een mosselton 100 kilo te pakken. En eens kijken hoeveel daar erin zitten.
1: Ja.
2: En een stuk stal per kilo is natuurlijk altijd maatgevend.
1: Ja, maar ik neem aan dat als je de mosselen bovenhaalt, dat ze ook gewoon niet allemaal even groot moeten zijn. Want je hebt klanten die voor de echt grote mosselen gaan. Maar je hebt ook klanten die voor de iets goedkopere, kleinere mosselen gaan.
2: Klopt.
1: Hè?
2: Ja,
1: dus het moet eigenlijk een goede mix zijn.
2: Nadat we gezien hebben dat ze groot genoeg zijn voor een bepaalde markt, nemen we ze mee. Mm-hmm. Laten we ze verwateren, minimaal een etmaal. Mm-hmm. En vervolgens worden ze uit elkaar gehaald en gesorteerd. Mm-hmm. Op grote, verschillende maten. En daarna verpakt en richting de klanten gestuurd. Mm-hmm.
0: Okay.
2: En wij laten ze nog even rusten, zodat ze weer op adem kunnen komen. Mm-hmm. Voordat we ze verpakken en wegsturen.
0: Mm-hmm. Ja, 25.000 nieuwe termen: verwateren, rusten, op adem kunnen komen. Ik versta er geen hol meer van.
2: Ja, wat dus, wordt het bruggetje?
0: Ja, het komt eraan. Ja, ik krijg er een heel apart gevoel van binnen van, eigenlijk toch een beetje.
2: Nou,
0: ja.
2: Die ken ik dan.
0: Ja, ken je dat? Ja, dat zal wel, denk ik dan. Want natuurlijk, ze is ook jarig vandaag.
2: Ik hoorde het net.
0: Ja, ze is zo jarig als wat.
2: Ja.
0: En ik dacht, om u ook een beetje welkom te heten, hè? Een beetje Corrie Koning.

0: Hupsakee, die jarige Corrie Konings met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Kijk, ik krijg dat ook stilletjes aan, want ik zie dat de mensen van het nieuws er willen tussenkomen. Bruno, blijft u nog even?
1: Zeker.
0: Want we hebben nog allemaal ingewikkelde en vreemde vragen. En ik heb nog misschien wel tal van vreemde bruggetjes in mijn computer.
1: Heel goed. Heel goed.
0: Goed, oké. Dan horen we...
1: Ik kijk er naar uit.
0: Dat is goed. We horen jou dadelijk. Wij gaan even luisteren naar, zoals ons vader zei, het Gesproken Dagblad.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groeten.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
6: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schat.
5: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
6: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
7: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
8: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
7: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
8: Allee, ik ben erbij.
7: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Aardappelbedrijf Klarebout Potatoes wil zijn oudste fabriek sluiten, die in Moeskroen. Daardoor zijn er bijna 400 jobs bedreigd. Dat deelt het bedrijf zelf mee in een persbericht. Vorig jaar had een Amerikaans bedrijf Klarebout Potatoes al overgenomen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen en de installaties zijn verouderd. De gesprekken met de vakbonden worden nu opgestart. In de Brusselse gemeente Neder-Overheembeek was er afgelopen nacht een ontploffing aan een appartementsgebouw. Dat bevestigt de brandweer. Er vielen geen gewonden, maar er is heel wat schade in de inkomhal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het aantal diagnoses van borstkanker is opnieuw wat toegenomen. In 2024 kregen bijna 7100 mensen borstkanker, ofwel ruim 200 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing in onze samenleving. In 2024 kregen meer dan 8100 mensen de diagnose van prostaatkanker. Dat aantal blijft al enkele jaren stabiel. En het bezoek van de paus aan Frankrijk eind deze maand zal maar liefst 27 miljoen euro kosten. Dat meldt de Franse bisschoppenconferentie. Er was eigenlijk een budget van 12 miljoen euro voorzien. Eind vorige maand liep het bedrag al op tot 20 miljoen en nu komt daar dus nog eens 7 miljoen bij. De kerk moet het volledige bedrag zelf betalen. Die heeft daarom een crowdfunding opgestart. Er is al meer dan 5,5 miljoen euro opgehaald. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
15: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
16: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
15: En wat kost deze schatting?
16: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Imobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: exact 4 minuten en 45 seconden na 3. En wij zijn er de komende pakweg 50 minuten met nog meer fijne muziek. Tal van weetjes, kalenders vol informatie en met mosselen, nietwaar?
1: Oh, absoluut.
2: Zeker.
1: Zonder frietjes wel.
0: Ja, dat is wel jammer eigenlijk. Ja. Ja. Ach, dat moeten we ook nog weten. Wat moeten we er nu eigenlijk ideaal bij het? Enfin, dat is voor zo dadelijk.
3: Is she really going out with him?
4: Well, there she is. Let's ask her.
3: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
4: Mm-hmm.
3: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
4: Mm-mm.
3: By the way, where'd you meet him?

0: De Shangri-La's waren dat met Leader of the Pack.
1: Ja, we zitten hier in de studio nog altijd met Bruno Govaert van Vette en Verhaard. Govaert is een verdacht Vlaams klinkende naam, Bruno.
2: Dat is correct, ja.
1: Ja, probeer jij je te maskeren dat je eigenlijk een Zeeuw bent?
2: Ik ben ergens in de roots toch wel een Zeeuws-Vlaming, ja, zeker. Voilà, kijk.
1: Bruno zit bij ons omdat Bruno ons alles kan vertellen over mosselen, hoe die gekweekt worden, hoe die gevangen worden en straks misschien ook hoe we die best bereiden. Omdat bij de dienstencentra en de buurt bistro's kom binnen dat er in september en oktober heerlijke mosselen op tafel staan. Bruno, we hebben al heel het proces van de kweek besproken met jou. Dan komen die boven water, dan komen die op je bord. Maar hoe herken je eigenlijk of een mossel vers is?
2: Of de mosselen, hoe zijn ze vers? Ze zijn eigenlijk levend.
1: Mm-hmm.
2: Dus de mosselen, die herken je dat ze goed vers zijn als je ze in je hand hebt. Ze zijn een beetje open, je tikt erop en ze gaan weer dicht.
1: Mm.
2: Dan weet je dat ze heel vers zijn.
1: Dus. Zeg, en de kleur van de mossel zelf, van het vlees? Want ik hoorde, ja, meer wit of meer rood? Of,
2: ja,
1: heeft
2: België
1: dat daarmee te maken?
2: Zijn
1: meer de soort?
2: In België vinden ze eigenlijk de wat wittere mosselen zijn favoriet. Ja, daar heb je niet heel veel over te zeggen. De ene keer is dat meer witter dan geel tot oranje.
1: Dat is niet op voorhand te bepalen. Dat heeft
2: nee,
1: niet met,
2: dat
1: de,
2: is,
1: met de soort.
2: Nee,
1: dat heeft.
2: Dat is niet op, daar is niet op te kweken. Dat is... Ja. Dat komt zoals het komt.
1: Nee, ja. Waarom
2: en
1: is...
2: En er zit eigenlijk geen verschil in. Niet in smaak, alleen ja, het ziet er...
1: Een beetje anders uit.
2: Ja.
1: Waarom zijn mosselen volgens jou zo verbonden met onze Belgische eetcultuur?
2: Dat is... Ja, dat is eigenlijk ontstaan in de 19e eeuw eigenlijk. Dat mosselen nog gewoon voor de kust weggehaald werden. Later is dat als kweek opgezet. En dat werd al gegeten. Het was een goedkope bron van eiwitten. Een goede voeding. En vele malen goedkoper dan vlees. Dus ja, het werd eigenlijk als een soort arme voedsel bestempeld. Maar ja... Daar doe je de mosselen natuurlijk iets mee tekort.
1: Mm-hmm.
2: En hoe is dat in België zo'n vlucht gaan nemen? Dat is eigenlijk ontstaan nadat er op kermissen in België frituur werd geïntroduceerd.
1: Mm-hmm.
2: En men had bedacht dat naast zo'n bakje verse friet is dat dan ook wel erg lekker om een bakje mossel erbij te serveren. En zo is de moule friet ontstaan.
1: Ja.
2: En dat heeft een enorme vlucht genomen in België.
1: Mm-hmm.
2: En is daardoor echt cultuurgoed geworden.
1: Ja.
2: En ja, ik had graag gezien dat dat in Nederland ook zo was gegaan. Maar het is echt in België...
1: Het is echt een Belgisch ding.
2: Ja.
1: Ja. Zeg, want hoe lusten de Nederlanders hun mosselen dan het liefst?
2: Nederlanders maken het... Het is de ouderwetse manier wordt voornamelijk nog gedaan in de mosselpot.
1: Mm-hmm.
2: Met wat groentjes erin. En dan een beetje bier of wijn.
1: Mm-hmm.
2: En op laten komen. En dan is het klaar.
1: Mm-hmm.
2: En wij eten daar graag een beetje stokbrood bij. En een dipsausje.
1: Ja.
2: En in België eten ze daar graag een frietje bij.
1: Ja, ja. Logisch, hè, toch? Frietje is bij heel veel dingen lekker natuurlijk. Hè?
0: Logisch, logisch. Ondertussen krijgen we hier telefoon binnen. Dus we gaan een keer luisteren wat er daar te vertellen valt. En ondertussen ook weer wat muziek beluisteren.

0: Meester Prikkebeen was dat toch nog altijd een goed nummer eigenlijk, vind ik. Ik vind dat wel.
1: Ja.
0: Boudewijn de Groot, nietwaar. We begonnen het programma met een gigantische invasie van 1,5 miljoen krabben die dan plots king crabs, die dan plots wat hoger kwamen te zitten omwille van de klimaatverandering. Hoe zit dat met die mosseltjes? Hebben we die daar ook last van? Of wat mogen we daarvan verwachten?
2: Ja, die hebben, dat klimaat heeft zeker een grote invloed op de mosselkweek. Er is, als het water wat opwarmt, dan is dat gunstig voor de groei van de mosselen. Maar er komt ook weer een punt dat dat weer te warm wordt en dan stopt dat weer. Dus je zal zien dat, zoals het afgelopen jaar, dat we het heel warm hebben gehad, dat het seizoen een beetje aan het verplaatsen is. En dat kan met een aantal weken kan dat zijn.
1: Dat ze vroeger worden geoogst.
2: Dat ze vroeger worden geoogst, ja, zeker.
1: Ja, want het water, of in de zomer is nog nooit zo warm geweest als de afgelopen maand. Is het water nog nooit zo warm geweest?
2: Ik weet niet of het nog nooit zo warm, maar het is wel echt extreem warm geweest. Ja. Maar we zien al langer dat de watertemperatuur natuurlijk in zijn algemeenheid aan het opwarmen is in de Noordzee. Echt een paar graden al. Mm-hmm. En dat heeft zeker effect. Ook andere diersoorten die jacht maken op de mosseltjes, die zien wij nu in de Noordzee, die er voorheen natuurlijk niet waren. Mm-hmm. Dus je gaat daar veranderingen in zien, zeker. Ja.
1: Zeg, en bijvoorbeeld, wat zo'n mossel zelf eet, daar zit waarschijnlijk ook een verandering in.
2: Ja, dat heeft daar ook mee te maken. Het phytoplankton, mosselen zeven het water, halen daar hun voeding uit. Omdat wij in de Oosterschelde en het Wad heb je een veel stromend water met eb en vloed. En brengt steeds opnieuw voeding mee. Mm-hmm. Maar op bepaalde temperaturen zal die voeding gaan veranderen. Mm-hmm. Dus in het begin, als het wat opwarmt, zie je dat er veel meer microalgen en plankton aanwezig zijn. Maar bij hogere temperaturen zal dat ook weer veranderen. Dus ja. Het heeft allemaal invloed, zeker.
1: Maar op dit ogenblik is het nog niet zo dat het echt problematisch is dat er minder oogst is. Het is gewoon het seizoen verlegt zich eigenlijk.
2: Het seizoen verlegt, maar ja, we merken eigenlijk wel dat dat zijn invloed heeft.
1: Ja.
0: Binnenkort is het dus geen gevulde kalkoen, maar gevulde mossel of zoiets.
2: Is dat een bruggetje weer?
0: Nee, het is...
2: Het is voor een keer, Steven, altijd even opletten. Nee, of naar...
0: Het is voor een keer geen bruggetje.
2: Een mooi kerstplaatje ertussendoor. Ja. Nee, ja, het zal niet snel die kant opschuiven. Je zal eerder zien dat het misschien wat eerder gaat beginnen weer het seizoen.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk nu al een tijdje zo. Van juli is het inmiddels naar juni al een paar keer geweest. Dus ja. Dat zal je gaan zien.
0: Ja. Los van onnozele bruggetjes ben ik ook de man van onnozele weetjes, by the way. Er zijn twee belangrijke weetjes die ik er even wil doorjassen. Dat is één, ik heb net even gezocht. Er bestaat zoiets, en dat is eigenlijk helemaal niet zo ver weg. Dat is namelijk in de Middellandse Zee. Heb je de Pinna nobilis. En dat is een mossel. En dat is zowat de grootste mossel die er is. Dit is 1,20 meter.
1: Nee.
2: Ja.
0: Het is echt waar.
2: Ja.
0: Ik lieg toch niet, Bruno?
2: Nou nee, zeker niet. Er zijn, wat ik al eerder zei, heel veel verschillende soorten mosselen. Van verschillende grootte. Dat verbaast me niet. Ergens een mossel is van wel een meter lang.
1: Ja, maar
0: een 1,20 meter is bijna even groot als jij, Kathleen. Dat is
1: sowieso
0: correct.
1: Maar dat is toch niet te eten dan? Dat is toch
2: ik zou dat niet graag eten.
0: Het is te eten, schijnt. Ik heb het hier even opgezocht. Het is te eten, maar niet aan te raden. Doordat die zo groot is en omdat een mossel van nature, zoals u daar straks ook zei, een hele hoop zaken filtert, slaagt die dus ook de schadelijke stoffen die het meeneemt op.
1: Oei.
0: En op die manier zou je dus qua gezondheid er niet zo goed aan toe zijn, mocht je daarmee bezig zijn.
1: Ja.
0: Iets helemaal anders, toch nog ook even qua leuke weetjes. Het is namelijk, en Kathleen gaat daar, ik word heel blij van vandaag de dag, het spijt mij, maar het is 9 september. Nee, morgen is het 9 september en dan is het Steek op Poivre dag, daar word ik helemaal gek van.
2: Ja.
0: Maar aanstaande...
2: Ik ook, hoor.
0: Aanstaande zondag is het chocoladedag, Kathleen.
1: Oh, ja. Kijk.
0: Dus dan ben ik heel benieuwd straks naar wat kunnen we nu allemaal speciaal bij Mossel eten. Hoe raadt u het aan buiten dan gewoon de moules frites?

0: De Shoop Shoop song was dat natuurlijk. Goed, ja, mosselen, je kan dat met frietjes eten zoals wij dat gewoon zijn met een pot mosselen. Maar, ja. Maar zijn er nog leuke andere manieren? Vraag ik mij dan af.
1: Oei, wacht, de schuif staat niet op.
0: Oh, sorry. Ja, ja,
1: sorry Bruno.
0: Ja, mijn fout.
1: Ja.
2: Nee, we hebben het net al kort over gehad. Het is juist zo leuk om met mosselen andere dingen te doen dan de traditionele manier van klaarmaken met wat groen in een grote pot en het te koken. Zou je het juist heel goed kunnen wokken. Dat is met een beetje olie, met een pepertje en wat Aziatische kruiden. En dan mixen met wat rijst. Zo maak je een hele goede curry met mosselen. Mm-hmm. Maar als je van de mediterrane keuken houdt, dan kan je, iedereen kent tegenwoordig een pasta vongole. Maar maak hem eens klaar met mosselen. Dat is minstens zo lekker en zeer betaalbaar. Mm-hmm. En ja, wij hebben daar ook wat innovaties voor gedaan. Zodat het extra makkelijk klaar te maken is. En goed te combineren in verschillende gerechten. Of dat nu met pasta is of met rijst. En niet aan zich alleen maar zo'n grote pan met mosselen, ja. Maar combineren.
1: Zeg, en wat zeg je van, jullie hebben een innovatie gedaan. En wat hebben jullie dan juist op de markt gebracht?
2: Ja, wij zijn 2 jaar geleden hebben wij na een lange traject van ontwikkeling hebben wij mosselfeestje ontwikkeld. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een kleinere verpakking mosselen in een verpakking die niet meer helemaal plastic is, dus 95% minder plastic, ja. En waar de verse mosselen ingaan en toch te kunnen stomen in de magnetron.
1: Oké.
2: En waarom is dat mooi? Ja, je hoeft ze niet meer schoon te maken. Dat hebben wij al dubbel gewassen. Dus je steekt ze in de magnetron, waarin ze in 5 minuutjes klaargestoomd worden. Daarna kun je het zo oppeuzelen met een sausje. Of je gooit het inderdaad met een paar groentjes in de pan om het af te maken. En blust het af nog met een beetje bier of wijn. Of je gaat inderdaad combineren met een pasta. Mm-hmm. Met wat rijst, met wat kruiden en groenten in de wok. En zo maak je daar een heel mooi gerecht van. Ja. Waarin je een heel goed eiwitrijk en gezond product meeneemt zoals de mosselen.
1: Ja.
2: Het meest duurzame, onbewerkte eiwit ter wereld. Dat weet ook niet iedereen.
1: Zeg, en dat is iets dat ook in de Belgische supermarkten te verkrijgen is al? Of wordt dat hier al verdeeld?
2: Het is, het is in een aantal supermarkten in België te vinden. Maar nog niet veel, want in België zegt men, ja, 550 gram vinden we wat weinig.
1: Ah, ja.
2: Wij willen graag minimaal 1 kilo per persoon willen we eten. Dus dat zijn grote verpakkingen. Dat is nog iets wat heel anders is met de rest van Europa. Alleen, ja, we weten allemaal dat ze natuurlijk iets minder consumeren. Je krijgt toch van 1 kilo krijg je een 300 gram eiwitrijk product binnen per persoon.
1: Dat nou, is best wel veel.
2: Dat is echt veel.
1: Ja.
2: Dat is echt veel. Dat kan iets minder. Maar dat gaat langzaam zijn weg vinden. Mm-hmm. En zeker vanwege het gemak is het goed aangeslagen. Ook onder andere bij de oudere groep consumenten. Mm-hmm. Die van oudsher al heel erg van mosseltjes houden.
1: Ja, ja.
2: En die het heel snel makkelijk thuis even klaar kunnen maken.
1: Ja. Want op zich, als je thuis mosselen maakt en zo 1 kilo gaat halen, dat is ook wel wat werk, denk ik. Hè. Je moet dat wassen en nog eens wassen en dan die schelpen proper maken. Of
2: ja, dat zeker. En het is ook nog eens zwaar om mee te nemen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, dit is eigenlijk een welkome extra mogelijkheid. Ja. We hebben weer een beller.
1: Voilà, we gaan opnemen, maar we gaan ondertussen een plaatje draaien.
0: Dat gaan wij inderdaad doen. We gaan weer even naar een beetje muziek luisteren. Ik probeer het hier erbij te pakken.

0: The Drifters met Under the Boardwalk. Goed, we zouden natuurlijk nog uren kunnen doorpraten over de mosselen en gas maar door, maar we moeten hier ook nog wat muziek erdoor jassen, mm-hmm. als ook nog wat andere informatie doorgeven aan de luisteraar. Ja. Maar boeiend en interessant. Misschien moet ik dan toch die 24e ook...
1: We gaan dat doen,
0: een mossel verorberen.
1: We gaan dat doen, ja. Kijk. Ja.
0: En misschien moeten we vooral Bruno danken om tot hier te komen.
2: Ja.
1: Dankjewel, Bruno.
2: Ik zou ze graag een keer klaarmaken op een andere manier. Dan weet ik zeker dat jullie omgaan.
1: Oké. Okay. Ah, okay. Ja. Okay, maar dan maken we gewoon een nieuwe afspraak.
0: Dan gaan we dadelijk dan inderdaad een afspraak.
2: Of kom eens langs in Ierseke.
0: Dat is nog beter eigenlijk. Ja. Het wordt alsmaar beter, die voorstelling. Voilà. Goed, heel erg bedankt.

0: Why Do Fools Fall In Love? Dat is iets dat menig een zich mogelijk al wel heeft afgevraagd, denk ik, Kathleen. Niet waar?
1: Yes, klopt helemaal, Steven. Zeg, Steven, we hadden het al uitgebreid over de mosselen en de mosselsoupes in onze dienstencentra. Maar er valt natuurlijk ook nog wel wat anders te beleven. Als ik snel eens eventjes kijk naar donderdag 10 september, dan kan je naar de Zeelbaan. Want dat is de kick-off van de Senior Summerland. Een hele week allerhande activiteiten, groot event dat ze daar organiseren. En nu donderdag organiseren ze daar een stoelsportworkshop.
0: Een stoelsportworkshop.
1: Ja, het is sporten maar op een stoel.
0: Oké.
1: Om in beweging te blijven om 10:30 uur. Dus Steven, ik stel voor dat jij er eventjes polshoogte gaat nemen. Ja. En daar zelf een keer gaat kijken. Zeg je ook nu donderdag in de meer Vlaamse kermis.
0: Dat is altijd plezant.
1: Oh, eendjes vissen en zo. En ik weet niet wat ze er nog allemaal gaan verzinnen. En volksspelen. Een en al plezier en een vlugje nostalgie, zeggen ze dus. Iedereen kan gezellig mee naar de Vlaamse kermis.
0: Dat is altijd plezant, naar Vlaamse kermis, denk ik dan. Nog iets?
1: Ja, de dag nadien zijn er verschillende dienstencentra, zoals Bruidenborg en Portugezenhof. En die trekken er samen een dag op uit, want die gaan naar Blankenbergen. Ze vertrekken al om 7:45, zijn om 7:00 met de bus terug thuis. Want blijkbaar is er een hele grote markt in Blankenbergen die dat die dag doorgaat. Dus voilà, een beetje naar het strand gaan, een beetje naar de markt.
0: Kan ook alleen maar leuk zijn en het weder blijft goed deze dagen tot nog toe. Dus ik zou zeggen, gaan met die banaan. Thank you.

0: Blank met Put Your Head on My Shoulder, Kathleen.
1: Zeg Steven, ik weet hoe graag dat jij sport.
0: Aha.
1: Voilà, dus ik heb hier...
0: Maar het is ook niet dat ik niks doe, hè. Om even... Hè, bedoel, ik rij veel op de... Ik
1: kan elektrische
0: altijd verloor. Van Thomas naar de bureau. En dat is een likken van de strangers. Maar
1: ah ja, geëlektrificeerd, Steven.
0: Ja, dat is waar. Maar en ik fitness ook af en toe wel eens.
1: Ah, is het echt?
0: En ik zing heel veel concerten, zo u weet. En zo van die dingen die toch wel 2 uur duren. En spring dan op een podium rond. Dus het is toch wel... Ja.
1: Okay.
0: Helemaal lui ben ik ook niet.
1: Nee, goed. Maar dan geef ik het mee voor de mensen die toch nog extra willen een beetje bewegen. Het is niet super intensief. Maar op vrijdag kan je onder andere wekelijks Tai Chi gaan volgen.
0: Oh.
1: Nee? Zegt u niks?
0: Nee, dat is zo weer zijn dingen, hè?
1: Oh, heerlijk.
0: Ah, ja.
1: Ah, ja. Ik denk dat je dat soms kunt gebruiken, Steven, van die zendingen.
0: Dat is waar. Dat is waar.
1: Te worden, want,
0: maar ik weet niet of dat ik daar rustig van
1: ja,
0: word.
1: Kijk. Swat Tachi, elke vrijdag in Arena en in Santiago telkens om 10 uur. Qui Gong.
0: Welk beest is dat?
1: Ja, dat is een onderdeel van de Chinese leer. Die zich, men leert u om de lichamelijke en geestelijke gezondheid in evenwicht te brengen door allerhande oefeningen te doen, Steven.
0: Oké.
1: Okay. Ja, kijk.
0: Ja, goed. Ja. Voor ieder wat wils.
1: Anders de wandelclub van Victor de Bruyne?
0: Dat vind ik nou interessant.
1: Ja? Ja. Ah, kijk, dat is een beetje een côté die dat jij goed kent, hè, Hoboken?
0: Ja.
1: Ah, voilà. Dan gaan
0: mooi,
1: we daar...
0: mooi om in daar de polder te gaan
1: Zeker.
0: Wandelen met die speciale runderrassen daar.
1: Ja, dat is juist.
0: Daar is zo van alles en nog wat te zien, hè. Ja.
1: Alleszins, dus elke vrijdagnamiddag kan je aansluiten bij de wandelclub van Victor de Bruyne. Om 13 uur trekken ze hun wandelbottinnetjes aan en gaan ze van start. Dus,
0: Oké, voilà. U weet waar te wandelen mm-hmm. bij

0: Frankie Valli en de Four Seasons met Sherry. En bij deze zit dan onze tijd er eigenlijk wederom bijna op. Mm-hmm. Want Eddie en Claudia staan hier al te trappelen om het over te nemen, Kathleen.
1: Ja, spijtig, hè?
0: Wat hebben we volgend jaar, volgende week allemaal in petto? Volgend jaar is een beetje ver misschien.
1: Wel, ik heb hier twee heel interessante gasten uitgenodigd, Steven. Ja, en we gaan ook iemand inbellen. Als het lukt, over allemaal extra's dat je bij je gerechten kan toevoegen om dat allemaal een beetje lekkerder te maken.
0: Te spicy of te pimpen.
1: Nee. Ja, inderdaad. Inderdaad.
0: Oké, ik ben ten zeerste benieuwd. Het is weer eten natuurlijk. Hè. Dat kan ik, had ik kunnen verwachten.
1: Ja. Zeg, vanavond een goede pot mosselen, wat denkt u?
0: maar misschien moet ik toch al denken over morgen is het steak met frietdag. En dat komt goed uit, want morgen is het woensdag. En dan ga ik mijn kids altijd halen bij mijn ma en pa. En dan staat er vaak steek mijn friet op je. Ja, dus dat komt helemaal overeen met de officiële te vieren kalender.
1: Voilà.
0: Goed, wij laten nu over in de goede handen van Edien Claudia. Tot volgende week, zou ik zeggen, wat ons betreft. A la prossima volta. Wat zeggen we dan?
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
6: De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken nog eens 10 miljard besparen en de bonden vrezen dat de gewone mens daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
7: Voor BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden. Besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
6: Het wordt dan al de vierde nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. Er zijn nog altijd meer dan 5800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1400 mensen overleefden die ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin, maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond de 20 graden.
8: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
9: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
10: zeg.
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer tijd voor twee uurtjes klankomoket hier op deze dinsdagnamiddag van 8 september. En dat doen wij tot 6 uur. En mijn naam is nog steeds Eddy de Schutter, die in staat voor de presentatie en de samenstelling. En in Studio 2 ook vandaag weer, zoals altijd present, onze Claudia. En die gaan we binnen aan zo'n 2-3 plaatjes eventjes doorgeven aan jullie om wat uitleg te geven. Maar dat is iets voor dadelijk. We gaan weer trachten u 2 uur te verwennen met die muziek eigen aan onze Radio Minerva.

En dit was niet de eerste, de beste instrumentale. Nee, dat was in de tijd een hele grote meneer. En die horen we nog regelmatig terug in deze tijd, zeg maar. En dan heb ik het over Barry White met zijn Love Steam. Ja, en we gaan nog één plaatje spelen, beste mensen. En dan geven we eventjes de apparatuur door aan Claudia. En die gaat u dan een paar dingen mededelen. Maar eerst nog deze plaat.

0: De enige echte waar hij van houdt. Dit was inderdaad Roy Hamilton met To The One I Love. En ik had u gezegd dat we inderdaad eventjes Claude gaan aan jullie doorgeven, zeg maar. Want die heeft toch wel, ja, voor bepaalde mensen die dat heel graag doen, wel wat denkelijk belangrijk nieuws. Claudia.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Vandaag starten wij met een nieuw seizoen van onze Minerva Muziekquiz. Zoals de voorgaande jaren stellen wij tijdens ons programma, zowel in deel 1 als in deel 2, een vraag, meestal over een plaat die u net of dadelijk te horen gaat krijgen. U krijgt dan meerdere liedjes de tijd om te bellen en uw antwoord te geven op de vraag. Ook nu weer krijgt u per juist antwoord 1 punt of mogelijk 2 volgens de vraag. U mag zo vaak bellen als u wil, doch telkens slechts 1 antwoord geven. Ik noteer dan de behaalde punten, uw naam, en na meerdere weken kennen we de winnaars van onze quiz. En bekomt u een klein aandenken. Ik zou zeggen, goed luisteren en bellen maar op het nummer 03-219-1727.
0: Schitterend, Claudia, bedankt. Dus we gaan nog eerst een paar plaatjes spelen, beste mensen. En dan krijgt u van mij wel een signaal over welke plaat het op dat ogenblik gaat, waar we dan een vraag gaan overstellen. Dus ik weet, bijzonder veel mensen doen het altijd heel, heel graag. Heel veel luisteraars die regelmatig bellen. En we zijn dus terug voor een aantal weken vertrokken. Maar eerst nog 2 plaatjes.

Eerst was het de beurt aan Johnny Burnett met het bijzondere knappe en mooie Dreamin'. En dit was Baby Washington, ook al heel, heel lang geleden opgenomen door haar met Leave Me Alone. En ik had u gezegd dat we inderdaad nu onze eerste plaat gaan spelen van een nieuw aantal weken van onze Minerva Muziekquiz. En het gaat over deze zanger. En nadien gaat Claudia u daar een vraag over komen te stellen.

0: Le petit oiseau de toutes les couleurs. En we gaan inderdaad weer eventjes naar Claudia. En wat had gezegd dat zij daar meteen een vraag gaat over komen te stellen. U hebt zo ongeveer tot plus minus 10 minuten voor 5 de tijd om uw antwoord dan haar te geven, zeg maar. Claudia.
1: Ja, beste luisteraars. En de vraag luidt als volgt. In welk jaar kwam de Franse zanger Gilbert Bécaud te overlijden en hoe oud was hij? Bellen maar.
0: Dus heel makkelijk, denk ik. De meeste mensen weten het wel. Of ja, er zijn andere mogelijkheden. Dus de datum dat hij overleden is, het jaar en hoe oud dat hij inderdaad geworden is.

Ja, vandaag ook weer een aantal platen die u zeker gaat kennen. Dit was inderdaad Danny Fisher met Just Another Guy. Moest het eventjes druk zijn, beste mensen, dan zou ik zeggen, bel even terug naar Claudia. Die houdt dat allemaal perfect bij. Want het is al ongeveer het 15e, 16e jaar dat we dat inderdaad zo 2-3 keer per jaar komen te doen. Dat is die Minerva Muziekquiz. En ik zou zeggen, weet u het of denkt u dat te weten, dan belt u eventjes gerust naar haar. En binnen enkele weken het einde, en ik kan nog niet exact zeggen wanneer, maar binnen enkele weken weten we dan wie de winnaar of de winnaars zijn en die dan een klein aandenken krijgen van onze radio.

En wie vandaag ook allemaal nog in onze playlist aanwezig is of was, zeg maar, dat was Palanka met My Hometown. En daarvoor Connie Francis met Lipstick on My Color. En u weet, we zijn dus teruggestart met onze Minerva-quiz. En na de derde vraag, of na de derde plaat, hadden we meteen ook al een vraagje van Gilbert Bécaud. En u kunt daar nog gerust voor bellen. In welk jaar is hij komen te overlijden en hoe oud was hij op dat ogenblik? Dus zijn leeftijd en in welk jaar? 03 219 17 27.

0: mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan! Het zijn de beste!
0: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaai, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03 219 32 68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gaan eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.

Dit kwam inderdaad uit de tijd dat zij Little was. En ze bleef een beetje Little, want het was nooit een hele grote dame. Wat gestalte, maar wel wat zangeres betreft. Deze Peggy March, in de tijd Little Peggy March, met I Will Follow Him.

Dit was de altijd hele sympathieke Marva, een dame die ik vroeger zeer goed gekend heb, zeg maar, met Geef mij nog één kans. En ze heeft die zeker, zeker genomen. En u hebt nog zo, ja, een goede 10 minuten de tijd, beste mensen. En weet u nog dat we plaat 3 vandaag een vraag stelden over Gilbert Bécaud, op, ja, in welk jaar dat die man overleden is en welke leeftijd op had op dat ogenblik. Dan kunt u verbellen naar Claudia op 03-219-1727. En dan weet u, als u het correct hebt, krijgt u een puntje. En bij de afrekening, wie weet...

En van deze Lucky Lips bestaan bijzonder veel uitvoeringen van, zeg maar. En ik heb vandaag gekozen voor deze van Johnny Mitchell. En die heeft het ook zeer goed gedaan. Lucky Lips.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: Ja, en u hebt net geluisterd naar Johnny Tillotson met een plaat uit het jaar 1965, ook alweer met Heartache by the Number. En binnen zo'n goede 5 minuten, beste mensen, gaat Claudia u weten te vertellen. Ja, de leeftijd van Gilbert Bécaud. In welk jaar dat die man ook overleden is. Denkt u het nog te weten? Wel, dan kunt u nog eventjes heel vlug bellen en het aan haar nog doorgeven.

0: Dit was Howard Carpendale met Das Aventur mit Alice en daarvoor Helen Shapiro met Look Who It Is. En ik had u gezegd dat we inderdaad nu eventjes de uitslag gaan geven van onze vraag van Gilbert Bécaud. En daar gaan we natuurlijk ook weer eventjes onze Claudia bij betrekken. Claudia.
1: En het antwoord op onze eerste vraag in verband met Gilbert Bécaud is... Hij is overleden op 18 december 2001 en dit op 74-jarige leeftijd. Tot straks.
0: Ja, er waren dus weer bijzonder veel luisteraars die het correct hadden. En straks in deel 2 doen we nog zo eens een gelijk een beetje andere vraag, maar toch ook denk ik voor heel veel luisteraars interessant. En we lopen stilletjes aan naar het einde van ons eerste deel van deze klankenboeket op deze dinsdag van 8 september.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Petersmeibel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhof.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
3: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
2: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
3: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
2: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
3: Allee, ik ben erbij.
2: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be. Ofal Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
7: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Voor wiskunde gaat het om 1/4. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieselore Wouters.
11: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. We leggen die test wel af, maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook niet de fout van de leerkracht. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
10: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken op zoek naar nog eens 10 miljard euro. De bonden vrezen dat de gewone werknemer daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
12: We horen BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
10: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. 12 landen gaan een handelsbeperking invoeren voor de Israëlische kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Dat zijn kleine Israëlische stukjes in Palestijns gebied. Het gaat onder meer om Finland, Polen en Spanje. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan nog een stapje verder en voeren een handelsverbod in, want de Israëlische kolonies zijn een schending van het internationaal recht. Ons land voerde vorig jaar al een invoerverbod in voor producten die uit gebieden komen die door Israël bezet worden. En er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin. Maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
1: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
1: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
16: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
15: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op en let wel... per stuk.
17: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
16: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
18: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

En allen terug bijzonder welkom in deel 2 van onze middag van klankenpakket op deze dinsdag van 8 september. En u weet, dat is ook in deel 2 gelijkaardige muziek als in deel 1. Met ook zo binnen enkele plaatjes weer onze tweede vraag van onze nieuwe reeks muziekquizvraag van Radio Minerva. Maar eerst nog wat leuke muziek voor jullie, hopen wij.

Eerst was het de formatie The Mavericks met Dance the Night Away. En dit ook zo'n heel bekende plaat, maar ook in een andere uitvoering. Sean Wilson met The Girl of My Best Friend. En na de volgende plaat gaat Claudia u ook weer een vraag komen te stellen over die plaat die u nu gaat horen. Maar ik herhaal eerst eventjes horen, want u weet natuurlijk nooit wat wij aan u gaan vragen.

0: Wel een heel bekende plaat en Claudia gaat er meteen een vraag aan jullie komen over te stellen. En jullie kunnen bellen op 03-219-1727 tot zo ongeveer 20:45. En dan gaan we er ook weer het juiste antwoord van geven. Claudia, aan u.
1: En hier zijn we dan met ons tweede vraag. U hoorde zo pas Frey Soufrio met het liedje Het kan niet zijn. Door wie werd dit geschreven? Het werd geschreven door Nellie Bell, maar wie schreef de muziek en kwam het ook te zingen? Bellen maar.
0: Ja, wie schreef de muziek en wie kwam dat ooit te zingen? Ik denk dat dat bijzonder makkelijk is. En u kunt daar gerust voor bellen naar Claudia.

Iemand die we zeker niet meer hoeven voor te stellen. Julio Iglesias. Ja, man die ook in meerdere talen zich schitterend kon uitdrukken. Vous les femmes. Ja, en ik heb hier nog een tamelijk belangrijk berichtje. De Antwerp Train Association organiseert een modeltreinruilbeurs op zondag 13 september. En dat van 9 uur tot 12 uur 30. En dat gebeurt in Zaal Ons Middelheem. En dat vindt u op de Bredebaan 425 in Bresgaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standhouders helpen mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen daarvan. Er is ook een repair shop aanwezig. Meer info is te bekomen op het volgende gsm-nummer 0478-74-4499. Nog eens eventjes herhalen, 0478-74-4499.

Dit was Frank Valentino van bij ons die ons zo'n klein beetje terug een zomers gevoel kwam te geven. En dat was We Gonna of We Wanna Go Dancing. En u kunt nog altijd naar Claudia bellen. U hebt daar nog zo ja, ruim een kwartiertje de tijd voor om ons te vertellen wie de muziek, niet de tekst, maar de muziek schreef voor Het Kan Niet Zijn. En wie kwam dat ook te zingen. Want u hoorde dus straks de versie van Frey Soufrio. En dat kunt u doen op 03-219-1727. En binnen enkele weken bent u misschien iemand of een van de winnaars die dan een klein aandenkje van onze radio kan bekomen. Bellen maar, zou ik zeggen.

Eentje uit het jaar 1962 ook alweer. En dat werd gebracht, The Rockin' Good Way, door Odessa Harris. En u kunt altijd zo een tiental minuutjes bellen naar Claudio om ons te vertellen. Ik heb het al een paar keren gezegd. Wie de muziek schreef, niet de tekst, de muziek. En wie kwam dat ook te zingen? Het kan niet zijn. En misschien, ik herhaal het voor de laatste keer, hebt u dan misschien binnen enkele weken wel iemand die dan een klein, heel klein geschenkje kan krijgen van onze Radio Minerva. Ik zal het eerder een aandenken.

0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakker in gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn kleren.
0: Ah, maai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Een plaat uit het jaar 1967, Linda Saxone, Love is a Man's Planned Thing. En daarvoor Judy Stone met heel rustig werk, Break My Heart, Break. En na de volgende plaat gaat Claudia u de uitslag geven van onze vraag van, ja, het kan niet zijn wie de muziek daarvan geschreven heeft. En wie, heel makkelijk denk ik wel, dat ook altijd meestal komt te zingen.

0: Ook heel bekend in de 60er jaren. Dan heb ik het hier over Del Shannon met Little Town Girl. En weet, ja, we hebben over enkele plaatjes even Het Kan Niet Zijn gespeeld. En het werd toen geschreven door niemand meer dan Nellie Bell. Maar we hebben dan ook de vraag gesteld, wie maakte daar de muziek op? En ik denk dat dat een weggevertje is. En wie komt dit meestal te zingen? En Claudia gaat u daar meteen, ja, het alles van vertellen, zeg maar. Claudia.
1: En hier zijn we dan weer eventjes met het antwoord. Het liedje dat Frey Soufrio kwam te zingen, Het Kan Niet Zijn. En hiervan werd de muziek geschreven door Wiltura, die het ook zelf kwam te zingen. Tot volgende week.
0: Ja, denk niet zo makkelijk was of niet zo moeilijk was. Excuseert, dat was wel makkelijk. En volgende week zijn we toe aan week 2. En u weet, die puntjes worden opgeteld telke malen. En we vandaag ook weer vrij veel telefoontjes mogen ontvangen. Onze dank daarvoor. Dag.

Dit was Jackie Molière met Donne Natampa. En intussen tijd is ook Martijn de Rere toegekomen en die gaat het binnen zo, ja, een kwartiertje van ons weer helemaal gaan overnemen. Ik zou zeggen, blijf toch luisteren en maak er ook telkens bijzonder veel werk van.

0: Okay, bon. Swing it, baby.
1: Een van die platen die in de jaren 60 bijzonder veel succes kende, dat was die van Johnny Restivo met The Shape I'm In.

Dit was niemand minder dan Diana Lane met What Sides Your Bride Is Buttered On. En het zit er voor ons weer voor vandaag weer helemaal, helemaal op. En ik heb natuurlijk gezegd bedankt voor de telefoontjes die we gekregen hebben. Ook uit naam van onze Claudia. En ik weet, de mensen doen het toch altijd zo graag. Zo is een quizje doen wat we zo'n 2 tot 3 keer per jaar altijd komen te doen. En de volgende weken gaan we ermee voort. Dadelijk blijven luisteren naar onze collega Martijn Denaer. En zelf ben ik morgenmiddag terug tussen 2 en 4. En u weet dat voor die hele rustige muziek van Muziek Mozaïek. Groetjes!

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
6: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
5: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
6: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat mensen die aan het staken zijn toch moeten komen werken voor een minimale bezetting. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
10: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dan weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
9: Volgens het gevangeniswezen werden er in het hele land zo'n 60 mensen opgevorderd. De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking is zondagavond begonnen en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. En voor wiskunde gaat het om een kwart. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieselore Wouters.
11: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. Wij leggen die test wel af, maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook niet de fout van de leerkracht. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
9: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken van afgelopen weekend. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de drie landen samen. De Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coccar. Vito Braat kwam als derde over de streep. Jordi Meus sprintte naar een vierde plaats. Wout van Aert werd zesde. De Spanjaard Enric Mas blijft de leider in het klassement. En dan nog voetbal, want over zo'n drie kwartier begint Club Brugge aan de Champions League. Het speelt thuis tegen het Engelse Aston Villa. Volgens sportjournalist Jarno Berto is Club niet kansloos, maar is Aston Villa toch favoriet.
12: Aston Villa vorig jaar vierde geworden in de Premier League in Engeland. Europa League gewonnen ook. En afgelopen zomer 300 miljoen euro uitgegeven aan transfers. Om je maar een idee te geven, dat is 100 miljoen euro meer dan de totale kostprijs van het stadion van Club Brugge. Alleen, Villa is op dit moment wel heel slecht begonnen aan de Premier League.
9: Ja, het kon dit seizoen nog niet winnen en scoorde ook nog geen enkel doelpunt in drie wedstrijden. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

programma Ancient Melody in een presentatie en samenstelling van Martin de Rijer. Ook een dikke merci aan mijn collega Eddy en telefoniste Claudia voor hun inzet. En zitten jullie aan tafel? Laat het lekker smaken. Ik vergezel u met mooie muziek.

Ik zie ze zo voor me staan, Lena Horne, de Amerikaanse zangeres, in een lang soireekleed, een bloem in haar haar voor de micro en in een dansing vol met rook, weemoedig zingen One for My Baby. Daarvoor Blue Skies in een uitvoering van Les Paul. Dat was een Amerikaanse gitarist, gitaarbouwer, uitvinder en songwriter. Als jazzmuzikant speelde hij in de jaren 40 en 50 onder andere met saxofonist Lionel Jacquet, trombonist Gigi Johnson en gehoorde hem duidelijk spelen, het zingt alleen niet, maar hij speelt ook uitstekend piano, Nat King Cole.

0: En we vergeten natuurlijk ook niet onze Vlaamse artiesten. Dit was Rita De Neef met veel bittere tranen.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we gaan naar Wilrijk. Een nieuw steunend lied. Wie wil Hubert Gourquin? Ik mocht kiezen, want het was eender wat we speelden. Wel, hij krijgt een zeer mooi plaatje.

En dit was de one and only King Elvis Presley met A Wonderful World, speciaal voor ons nieuwsteunend lid uit Wilderijk, Hubert Goerken. Hartelijk dank en hartelijk welkom bij onze grote Radio Minerva-familie. Bye-bye.

0: Diana Ross en haar Supremes met Baby Love. Daarvoor de Surfende Boys, de Beach Boys met Barbara N.
1: Naast FM en streaming, nu ook op DAB+. Radio Minerva is helemaal mee.

Wel, een prangende vraag van de Britse zangeres, actrice en songwriter Jackie Trent. Where are you now, my love? Waar zou wij kunnen zijn? Gevolgd door John Denver met Annie's Song.

0: Dit was dan de groep De Chiffons met Is So Fine. Daarvoor kreeg hij van Sergeant Barry Sattler, een Amerikaanser. Sattler diende als een groene baret ospik en bereikte de rang van stafsergeant. Hij diende in de oorlog in Vietnam van eind december 64 tot eind 65. Hij bracht het lijflied van de Green Berets, The Ballad of the Green Berets.
1: La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche

to do. I said, do please tell me.

0: Een smeekbede van Gerry R. One more night with you. Wel ja, wat zou dat betekenen? Geen nood, het was aangenaam om te luisteren.
1: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: Ziezo, het eerste gedeelte van Unchained Melody zit erop. We gaan nog even instrumentaal met Francis B. We gaan luisteren naar het Nies en dan zijn we daar terug voor het tweede gedeelte van Unchained Melody. Tot Sivis.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg,
3: Mareem.
4: Wat is er, Jos?
3: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan je stand. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat cipiers die aan het staken zijn toch moeten komen werken om aan een minimale bezetting te komen. Je hoort Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
8: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dan weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
7: De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Experts waarschuwen voor de manier waarop apps met betrouwbare data zoals foto's of GPS-locaties omspringen. Aanleiding is het Nederlandse onderzoek waaruit bleek dat persoonlijke info op de reisapp Polar Steps jarenlang openbaar stond. Zij konden de profielen van miljoenen mensen inkijken. Technologie-expert Kenneth T.
9: Er zullen ongetwijfeld nog apps zijn die gelijkaardige functies hebben, die ook lekken bevatten. Dus je moet je altijd gewoon heel bewust zijn van het feit dat als je die data deelt, dat iemand die mogelijk zou kunnen gaan stelen. En als dat dan gevoelige dingen zijn, zoals je bent bijvoorbeeld een militair of zelfs een politicus, dat je dat soort van zaken gewoon niet gaat gebruiken.
7: Ook gegevens van Belgische militairen waren dus jarenlang zichtbaar. Je kon ze onder meer informatie afleiden over militaire basissen. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken afgelopen weekend. Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de drie landen samen. En er is hinder op heel wat Britse luchthavens. Dat komt door een technisch probleem bij een luchtverkeersleider. Onder meer op de luchthaven van Heathrow in Londen en die van Manchester zijn er vertragingen. Het zouden wel enkel de vertrekkende vluchten zijn die hinder ondervinden. En dan nog wielrennen, want de Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coquart. Vito Braat kwam als derde over de streep. Jordi Meus sprintte naar een vierde plaats. Wout van Aert werd zesde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

Welkom terug in het programma Unchained Melody deel 2 in een presentatie en samenstelling van Martijn de Reijer.

0: En voor het volgende nummer luistert eens heel goed naar John Lee Hooker.
1: Oh, one bourbon, one scotch and one beer. I could use one by now. I really don't trying to get out of here. Well, you sure ain't got it in here.

deze twee uitvoerders hoef ik u dan niet voor te stellen. De eerste waren De Platters met Only You, gevolgd door Dionne Warwick met Walk On By.

De Amerikaanse Ella Mae Morse was zo op alle genres zowat thuis, zoals rhythm and blues, rock'n'roll, country, jazz en populaire muziek.

van eigen bodem, Johnny White, verloren hart, verloren droom. De Antwerp Train Association organiseert een modeltrein ruilbeurs op zondag 13 september van 9 tot 12:30 in zaal ons Middeleem, gelegen op de Bredabaan 425 in Brasschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standouders helpen mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en ook eventueel de onderdelen ervan. Er is ook een repairshop aanwezig. Meer info is te bekomen op het nummer 0478 74 44 99.

0: voor de country-liefhebbers. De square dance moet er maar zelf doen, of de line dance, zoals je het wilt noemen. Het eerste kwam van Johnny Cash, Cold Cold Heart, gevolgd door Kenny Rogers met Reuben James.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En daarvoor gaan we naar Burgt voor ons niet-steunend lied Anne Janssens. Zij heeft precies bijbedoelingen. Zij vroeg Peter Maffay met Doe.

Wel, beste nieuwsteunend lid Anne Janssens uit Burgt, ik wens u heel veel succes met Peter Maffay Endo. Hartelijk dank om bij ons in de familie te komen.

Feel the Need in Me uit 1973 was een transatlantische hit voor het soul-zangtrio The Detroit Emeralds.

Dit was dan de Spaanse charmezanger Julio Iglesias met een Frans nummertje, Viens m'embrasser.

0: My Special Prayer, regelmatig gedraaid hier op onze Radio Minerva. Percy Sledge was dat, gevolgd door de Tramps met All Back the Night.
1: Zeg mannetjes, heb je het al gehoord? Radio Minerva nu ook op DAB+. Luisteren dus.

Dat was dan de laatste van de lijst. Jerry Veil met Just Friends. Ik dank jullie voor te luisteren. Maar geen nood, onze Frit die zit al klaar om 2 uurtjes muziektrein op jullie service los te laten. Mij hoor je terug volgende week aan maandag. Tot dan.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Twee op de drie Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus ja, daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil. Verlaag nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al zo lang. Stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Mm-hmm. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee, blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
2: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher blijft wel voet bij stuk houden en zegt dat de btw-verhoging er absoluut niet komt. CD&V stelde dan weer een veto tegen het afschaffen van de salariswagens. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europees Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het eigen luchtafweerraketten levert aan Oekraïne. En sportrode duivel Thibaut Courtois is genomineerd voor de prijs van beste doelman op het gala van de Gouden Bal. Hij staat op de shortlist van 10 doelmannen die vandaag werd bekendgemaakt. Ook ex-rode duivel Vincent Kompany maakt kans op een prijs. Hij is genomineerd voor beste trainer van het seizoen. De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

Erik van Eijgen en Sanne, wat je diep treft. En daarvoor, je zal het van hen niet verwachten, stevig werk van BZN, It Happened 25 Years Ago. En daarmee is de muziektrein vertrokken.

En wij lieten de muziek weer even voor zich spreken. Deden wij met Sammy Davis Jr., The Candyman. Daarvoor hadden we Leo Sayer, When I Need You. En als eerste in het rijtje van drie, The Locomotion van Little Eva. En zo is het, voordat je het weet, tijd voor de dubbelhit. MUZIEK

0: dubbel hit van de Beatles, Let It Be, opgevolgd door Yesterday.
1: Antwerpse muziek en de muziektrein, de perfecte combinatie.

het is nog net geen 8:30, maar dit was al een klein stukje de blauwe planeet in de muziektrein. The Strangers en Rodney Creed. En we blijven als het ware nog even uit hetzelfde muzikale vaatje tappen. Zij het dan een aantal versnellingen lager. Met deze Temptations en My Girl.

De Antwerp Train Association organiseert een modeltreinruilbeurs op zondag 13 september. En dit alles van 9 tot 12.30 uur. Je kan het gaan bezoeken in Zaal Ons Middelheim en dat vind je aan de Bredebaan 425 in Brasschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standhouders helpen mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen ervan. Er is ook een repairshop aanwezig en wenst u meer informatie? Bel eens naar dit nummer 0478-74-44-99. 0478-74-44-99.

0: take your love to town. God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers en Ruby, Don't Take Your Love to Town. Daarvoor Olivia Newton-John, Banks of the Ohio. En wij maken langzaam maar zeker alles klaar voor onze vrienden van het West-Vlaamse Mingelt Fentekbor. Maar omdat meezingen nogal moeilijk is, geef ik u nu een meezingmoment. Met Ray Frankie, Zing Signorita.

0: A Place in My Heart van Nana Mouskouri. En ik kom schrijvers vaak als een kippenvel momentje en daar is geen woord van gelogen.
1: Beste luisteraars van Radio Minerva, hier is
2: West-Vlaamse Mingel Ventekoor. Mahogonga!

Lloyd Price in Personality. En zo moeten wij alweer de laatste vocalen van het eerste deel van de muziektrein gaan starten. En wat voor een. Eentje van vier takt uit de cd Changement de Décor, Stad on de Schelde.

En dat was de laatste vocaal in het eerste deel van de muziektrein Viertakt en Stad om de Schelde. Wij zijn er zo dadelijk weer voor deel 2 van de muziektrein, na de reclameboodschappen en na het nieuws. En afsluiten doen wij dat eerste deel met een instrumentaaltje, eentje van André Mos en Mariandel. En ik maak een afspraak zo dadelijk na 9 uur voor deel 2 van de muziektrein.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Twee op de drie Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil nogthans absoluut niet dat de btw-verhoging er komt. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen. Zeker als het dus ja, daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil. Verlaag nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al zo lang. Stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Mm-hmm. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee. Blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
2: CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europees Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het ook eigen luchtafweerraketten zal leveren aan Oekraïne. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Aston Villa kwam na 11 minuten op voorsprong. Vetlessen maakte kort daarna gelijk voor Brugge. Maar daarna konden Buendia en Jackson er nog 1-3 van maken voor Aston Villa. Trezoldi maakte er uiteindelijk nog 2-3 van. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

En wat betreft het tweede deel van de muziekterrein zochten wij het talent en vonden wij het talent in eigen huis. Steven Delaney en Smiley, net gehoord ex-collega Wijlen Stafke Fabri en ik zit hier on den toog. Welkom bij de muziekterrein tot 10 uur. Jouw Radio Minerva, jouw muziekterrein.

catastrofe en geeft mij een pint. En als we nu eens probeerden van catastrofe in de top 1000 van Radio Minerva te stemmen. Dat zou nog eens wat geven.

The Tremolos en My Little Lady. Zo dadelijk gaan wij naar Nederland met Jack Jersey, I'm Calling. Maar eerst onze Dana-winner, eerste liefde, mooiste liefde.

Ja, ik weet, we mogen niet vloeken op de radio, maar gadverdamme, wat werd er mooie muziek gemaakt in België. U gelooft me niet, deze zal u overtuigen.

Helemaal tot de laatste noot, omdat hij zo mooi is. The Picnics en I'm Alone. En dit is heel andere koek dan Green Green Grass of Home. Maar het is wel dezelfde Tom Jones.

0: Kiss.
1: Tom Jones en Kiss. En nu neem ik je mee naar 1999. Met deze mooie van Boyzone. You Needed Me.

Joe Dolan en Lady in Blue. Zo dadelijk gaan wij uw muzikale honger stillen met Joe Dassin, Le Petit Pain au Chocolat. Maar eerst pootje baden met Boney M. By the Rivers of Babylon.

En nadat wij de Franse Tour op gingen, gaan we nu even de Italiaanse Tour op. Met de laatste vocale voor vanavond. Komt van Petula Clark. Ciao, ciao.

Spijt Jola Clark en ciao, ciao. Wij zeggen ook meteen ciao, ciao. Tot volgende week dinsdagavond voor een nieuwe aflevering van de Muziektrein. En afsluiten doen we zoals elke week met de Sunsets. En laat de zon in je hart. Je weet het, als het even tegen zit, laat de zon in je hart. Heel graag tot volgende week dinsdagavond.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bijna 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee bekendgemaakt. Vorig schooljaar waren dat nog maar 90.000 kinderen. Het komt omdat steden en gemeenten nu minder moeten betalen voor die maaltijden en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het kost in totaal €170 per kind. Ze krijgen dan bijvoorbeeld ook fruit en verse soep op school. Er zijn verschillende heropflakkeringen geweest in de Hoge Venen, vooral aan de oostkant. Er zijn daarvoor zo'n 150 brandweerlieden ingezet. Het komt door het warmere weer van de voorbije dagen. Vorige maand ging in de Hoge Venen 3000 hectare natuur in de vlammen op. Het getroffen gebied is nog altijd gesloten voor bezoekers. En een opvallende actie in de kustgemeente Kokzijde, want daar krijgt wie jonger is dan 40 jaar en er een huis of een appartement koopt, een premie van €12.000. Dat is beslist op de gemeenteraad. De gemeente wil zo haar bevolking verjongen, want dat is belangrijk, zegt bevoegd schepen Patricia van den Broeke.
3: Denk bijvoorbeeld aan de brandweer, het gemeentepersoneel, maar ook de lokale handel zoekt wel personeel. Ook ons onderwijs, daarin zien we dat ook, dat het aantal leerlingen daalt. En het is dus belangrijk dat we een gezonde mix hebben.
2: Er zijn wel voorwaarden, zo moet je bijvoorbeeld minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen en mag je geen andere eigendom hebben. In het oosten van China zijn al zeker 13 doden gevallen bij een aardverschuiving, dat meldt het Chinese staatspersagentschap. 3 mensen zijn nog altijd vermist. In de regio viel de afgelopen dagen bijzonder veel regen door een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam in China. En dat zorgde dus voor aardverschuivingen en modderstromen. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
4: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
2: Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

Goedenavond, beste luisteraars. Welkom in het land van Cis. Welkom in Coverland. 2 uur lang luisteren we opnieuw naar liedjes die al een leven achter de rug hebben. Soms verandert alleen de zanger, soms ook de taal, het arrangement of zelfs de hele sfeer. En ook vandaag reizen we behoorlijk wat af. Van Amerika naar Frankrijk, Vlaanderen, Duitsland, Spanje en Italië. En aan het einde van dit eerste uur verdwijnen de stemmen helemaal buiten en sluiten we instrumentaal af met Andy Ross. Maar we beginnen met Donna Summer. Geen Hot Stuff of I Feel Love deze keer. Ze neemt ons mee naar Andrea Bocelli. Ja, Andrea maakte Conte Partiro midden de jaren 90 wereldberoemd. Enkel jaar later kwam Donna Summer met een versie die nauwelijks verder verwijderd kon zijn van Bocelli's klassieke wereld. En zij maakte er I Will Go With You van en plaatste de melodie midden in de danscultuur van het einde van de jaren 90.

van het Italië van Andrea Bocelli gaan we via Amerika nu naar Frankrijk. Dave met L'amour que j'ai en moi. Dave werd geboren in Amsterdam als Wouter Levenbach, maar bouwde zijn grote carrière op in Frankrijk. En dat maakte het alleen maar interessanter voor Coverland, een Nederlander die een bekende Franse popstem werd. L'amour que j'ai en moi brengt ons bij Love Is All, een liedje waarmee de Britse zanger Malcolm Roberts aan het einde van de jaren 60 ontzettend veel succes had.

van de Nederlander die Frans zingt, gaan we naar een van onze eigen grote Vlaamse stemmen. Louis Neefs brengt een lied van Wilfredi, Christine.

Vlaamse romantiek brengt ons naar een Amerikaanse Evergreen die veel ouder is dan de rock and roll. Bill Haley en zijn Comets met Love Letters in the Sand. Een nummer oorspronkelijk uit 1931 al, maar de meesten kennen het in een versie van Pat Boone.

volgende melodie zal wellicht een belletje doorrinkelen. Achter Einsam, Gemeinsam zit namelijk Only the Lonely. De wereldhit waarmee Roy Orbison in 1960 internationaal doorbrak. Howard Carpendale bracht de melodie naar de Duitse schlagerwereld. Hij werd in Zuid-Afrika geboren, maar maakte vanaf de jaren 60 eigenlijk carrière in Duitsland. En de Duitse titel is dan eigenlijk ook prachtig gekozen. Einsam, gemeinsam of samen eenzaam.

En nu trekken we nog eens naar het zuiden. Audrey Landes, u weet het nog wel, zangeres en actrice in Dallas, met een melodie die al generaties door Cuba reist, Guantanamera.

aanvullend op zijn kop. Vandaag zingt Claude François in het Engels zijn comme d'habitude. En dat werd, zoals u best weet, My Way.

En we blijven in het Engels, nu met de warme stem van Brooke Benton met Lingering On. Brooke Benton behoorde tot die Amerikaanse zangers die moeiteloos tussen rhythm en blues, soul en pop konden bewegen. Zijn diepe, soepele stem maakte platen als It's Just a Matter of Time en Rainy Night in Georgia tot klassiekers. Maar in Lingering On staat niet zozeer een groot drama centraal, maar iets veel herkenbaarders. Een liefde kan voorbij zijn, terwijl de herinnering koppig blijft hangen. Vandaar de titel.

Een herinnering en verlangen brengen ons vanzelf bij de Spaanse zangeres die haar eigen lied naar het Frans meenam. Marie Trinimé, quand tu me caresses.

Van Spanje en Frankrijk gaan we terug naar Vlaanderen. Onze eigenste Helmut Lotti met This Old World. En u zal het wellicht herkennen. This Old World is namelijk verbonden met Zeven Anjes, Zeven Rozen. Het nummer waarmee Willy Sommers in 1971 doorbrak. Lotti nam de melodie jaren later mee naar het Engels. Een leuke omkering van wat we in Coverland vaak horen.

En van Lottie gaan we opnieuw naar Frankrijk. Sacha Distel heeft genoeg aan een gitaar en wat vrienden. Gitaar et copain is dan ook de titel van het volgende nummer. Sacha was gitarist voordat hij uitgroeide naar een van de meest bekende Franse entertainers. Hij had dus meer dan een gitaar dan zijn elegante imago soms deed vermoeden. Gitaar et copain is gebaseerd op Paul Anka's steel guitar en een glass of wine.

nu naar een melodie die nog veel ouder is, Lavender Blue. Lavender Blue behoort tot die liedjes waarvan de wortels heel ver teruggaan in de platenindustrie. De melodie heeft een lange geschiedenis als Engelse volkslied en werd in de 20e eeuw opnieuw populair, onder meer door Burl Ives. Onze uitvoering vanavond komt van Bandit.

En van een oude Engelse melodie gaan we naar een Duitse schlager. Bata Illich zingt voor u Dich erken ich met verbonden ogen. Een originele eigenlijk van het nummer dat wij kennen van Eddie Wally en nog vele anderen van Jou herken ik met gesloten ogen. Voor Coverland is dit een buitenbeentje, want eigenlijk was dit een origineeltje, maar geen cover dus. Maar het moet erbij horen en het is verrassend.

En dat brengt ons opnieuw naar Frankrijk en naar een van de grootste JJ-stemmen van de jaren 60. Sheila met Adios Amor. Sheila was een van de grote namen van de Franse JJ-generatie. Ze brak al jong door en werd in Frankrijk een echte popster. Adios Amor verscheen in 1967 en we moeten hier iets rechtzetten dat bij een programma rond covers belangrijk is. Deze titel is niet zomaar een Franse vertaling van een buitenlandse hit. Het nummer werd door Sheila zelf geschreven en zal u wellicht heel bekend in de oren klinken.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Er zijn in Vlaanderen vorig jaar opnieuw minder nieuwe ondernemingen bijgekomen. Het waren er iets meer dan 11.200 en dat is het laagste aantal sinds 2014. Dat blijkt uit cijfers van onder meer ondernemersorganisatie Unizo. Je hoort topman Bart Buijsen.
3: We zitten in een periode van heel grote transities. Hè. Dus verduurzaming, energietransitie, digitalisering. Er zijn toch heel wat geopolitieke elementen die spelen, die ook vaak problemen stellen voor bevoorrading, voor kosten voor bedrijven. Financiële transitie, het feit dat het ook vaak moeilijker is om kredieten te krijgen. Naast het feit dat ondernemen ook duurder en complexer is geworden.
2: In Wallonië was er wel een stevige toename in het aantal starters. Op verschillende plaatsen in Iran zijn er explosies gehoord, onder meer in een havenstad vlakbij de straat van Hormuz en ook op het eiland Garg. Dat is strategisch belangrijk voor Iran, onder meer voor de export van olie. Het werd eerder dit jaar al eens aangevallen door de VS, maar het is nog niet duidelijk of ze ook achter de ontploffingen nu zitten. Ook over mogelijke schade of slachtoffers is nog niets bekend. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
4: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
2: Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

Welkom terug bij het tweede uur van Coverland. En ook nu zoeken we niet alleen naar wie een lied opnieuw zong, maar vooral naar de weg die een melodie heeft afgelegd. En die weg kan best verrassend zijn. We krijgen Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Portugees en we ontmoeten bekende melodieën in onverwachte uitvoeringen en we eindigen straks met een soulklassieker zonder soulzanger. Living Jazz speelt Sitting on the Dock of the Bay. Maar eerst gaan we veel verder terug. Naar Italië, naar O Solo Mio. Tony Martin met There's No Tomorrow. Zijn bewerking van het Napolitaanse volkslied.

van Elvis komen we vanzelf bij een andere grote rock'n'roll naam, Cliff Richard. Maar dan gezongen door onze eigenste Nicole Josie. Dit is ze met Trojan.

0: U herkende Nicole Josie vanzelfsprekend met Trojan of the Young Ones van Cliff Richard. En van het jonge meisje dat zij toen was, wordt er nu gezongen over een jong meisje dat te jong wordt gevonden. Maar we gaan naar een man die beseft dat hij zijn liefde misschien te vanzelfsprekend heeft gevonden. Rembrandt Stede met Ik hield alleen van jou of You're Always on My Mind.
1: Ik heb je nooit genoeg gegeven. Wat je het meeste nodig had. Dat gevoel van ik ben bij je. Als het soms wat tegenzet.

je vaak zo erg alleen was. Dat begrijp ik nu pas goed. Ik heb het je zo vaak willen zeggen. Maar ik kan je wel vertellen dat ik eigenlijk nu pas weet hoe dat moet.

0: altijd alleen van jou.
1: En van Spijt gaan we naar Italië, maar eigenlijk gaan we gewoon naar Antwerpen. Want Rocco Granata zingt vanavond voor u That's So Mooi. That's So Mooi werd in 1953 beroemd door Dean Martin in de film The Caddy. Maar vanavond dus onze eigenste Rocco Granata.

In Van Rocco gaan we naar het Frans chanson, dat bij ons een Nederlandse tekst kreeg. Arne Jansen, u nog wel bekend van Papi loopt toch niet zo snel, zingt voor u vanavond over die mooie Nathalie.

En van Moskou gaan we nu zonder tussenstop naar een beroemde nachtclub in New York. Lina Renault met Copacabana. Barry Manilow maakte Copacabana in 1978 tot een wereldhit. Maar wie alleen naar de vrolijke muziek luistert, mist eigenlijk een behoorlijk tragisch verhaal. Want Lola is danseres in de Copacabana en Tony haar geliefde. Een ruzie met een rijke klant eindigt met een schot. En veel jaren later zit Lola nog altijd in dezelfde club, gevangen in haar eigen herinneringen.

Straks horen we nog een Copacabana, maar eerst blijven we dichter bij huis. Kathleen van K3 met Als de zon schijnt. Als de zon schijnt kennen we vooral van André van Duin, maar zelfs daar houdt de geschiedenis niet op. Want de melodische oorsprong brengt ons bij Buena Sera, Mrs. Campbell, verbonden met een gelijknamige film uit de late jaren 60.

En van zonneschijn gaan we naar een veel volwassenere terugblik op een relatie. Peter Allen met You and Me, We Wanted It All. Vooral bekend in de versie van Frank Sinatra. Peter Allen schreef You and Me, We Wanted It All samen met zijn echtgenote Carol Beyer-Sager. Maar het was Frank Sinatra die het nummer als eerste opnam en uitbracht. Pas later maakte Allen zelf een eigen opname.

Johnny Hallyday werd vaak de Franse Elvis genoemd, maar hij was veel meer dan een imitator van de Amerikaanse rock and roll. King for Tonight levert bovendien een heerlijk Coverland verhaal op, want de compositie is van Johnny Ray's tekstschrijversduo Bob Hillard en Philip Springer. Nee. Het nummer is vanzelfsprekend geïnspireerd op Queen for Tonight van Helen Shapiro.

En van Antwerpen nemen we de boot naar Brazilië. Of misschien beter het vliegtuig voor onze tweede Copacabana. En hier moeten we toch iets duidelijk maken. Een gelijke titel betekent niet automatisch hetzelfde lied, want Copacabana is natuurlijk ook de naam van een beroemde wijk en het strand in Rio de Janeiro. En in Braziliaanse muziek bestaan meerdere composities met die titel. Volgende uitvoering is van Luciana Alves en C. Luis Matsi.

En van Brazilië keren we terug naar Nederland. Dit is Guus Meeuwis met Het Dorp. Het dorp is onlosmakelijk verbonden met Wim Sonneveld. De Nederlandse tekst werd geschreven door Friso Wiegersma, Sonnevelds levenspartner, en groeide uit tot een van de klassiekers van het Nederlandstalige chanson. Guus Meeuwis nam het veel later op en hij blijft bij datzelfde gevoel. Terugkijken naar een dorp dat in je herinnering nog bestaat, terwijl het in werkelijkheid ondertussen helemaal veranderd is.

we blijven nog even bij herinneringen. Frank Michael zingt over Mes rêves d'enfant. Frank Michael werd geboren in Italië, groeide op in België, maar bouwde vooral in Frankrijk een enorm trouw publiek op. Zijn repertoire bestaat uit romantische chansons die vaak bewust aansluiten bij een oudere Franse variété-traditie. Mes rêves d'enfant of Mijn kinderdromen, daarin kijkt hij terug naar verwachtingen en verlangens uit zijn jeugd.

En nu verandert de taal opnieuw. Frank Galland brengt een Duitse klassieker naar het Spaans. Doe, of beter gezegd, Doe van Peter Maffay uit 1970.

Wie onze top 1000 heeft beluisterd, weet wie de winnaar was. Ja, het was Albertino met Look Around and You Found Me There. Maar oorspronkelijk is dat nummer een cover. Een cover van een nummer geschreven door Francis Lai. Het heette Skating in Central Park en werd geschreven voor de film Love Story met Ryan O'Neill en Ally McGraw. Geniet van deze filmmuziek. Skating in Central Park.

onze laatste melodie vanavond werd geschreven door Otis Redding en Steve Cropper. Groeide uit tot een van de grootste soulklassiekers aller tijden. Dit is de formatie Living Jazz met On the Dock of the Bay. Dit was Coverland, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende muzikale ontdekking. Volgende week tussen 22 uur en middernacht. Zelfde zender, zelfde presentator. Dit was Sis van de Beest voor Radio Minerva.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft nu minder vertrouwen in premier Bart De Wever dan in januari. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: We moeten er toch ook bij zeggen, nog altijd vertrouwt 60% van de Vlamingen hem als premier. En ja, als je dan weet hoe hij al het hele jaar eigenlijk verkondigt dat iedereen de besparingen gaat voelen, dat het moeilijk en pijnlijk en lastig gaat zijn en kommer en kwel, vind ik 60% die in hem vertrouwen heeft wel nog altijd behoorlijk hoog.
2: Het is afwachten hoe lang De Wever dat vertrouwen kan behouden als de begrotingsonderhandelingen blijven aanslepen. Die gesprekken zijn vandaag gestart. De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Er rijden morgen geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij de Nederlandse sporen. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen zullen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. En sport, onze Belgian Cats kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het WK vrouwenbasket. Ze nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. Duitsland won vanavond zijn barragewedstrijd tegen Zuid-Korea en komt zo dus in de kwartfinales uit tegen ons land. De Cats wonnen tot nu toe al hun wedstrijden op dit WK en kwamen zoals groepswinnaar uit de groepsfase. Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.